0: patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

geleerd. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Goedenavond luisteraars. Dit is het programma Orgelmuziek op Eenvallei. En dit programma wordt gepresenteerd door Joop Rodenburg. En in deze uitzending gaan we luisteren naar opname van een cd opgenomen in de kerk van Mijnsheerenland. Voor degenen die wat minder goed thuis zijn op de topografische kaart van Nederland. Mijnsheerenland ligt in de Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam. In deze kerk staat een prachtige pijporgel waarvan je niet zou denken dat het een groot deel van dit instrument nog geen 100 jaar oud is. Het is namelijk ooit gebouwd als een enkeliviersinstrument door de firma Betts. Maar in 1965 is het uitgebreid met pedaal en rugwerk die helemaal in dezelfde stijl zijn uitgevoerd als het oorspronkelijke deel. En zodoende lijkt het instrument nu op een authentiek 19e-eeuws instrument. Op dit orgel gaan we als eerste een van de bekende trio-sonates van Johann Sebastian Bach horen. Bach heeft deze sonates, in totaal 6, geschreven als oefenstukken voor zijn zoon Wilhelm Friedemann Bach, net toen Bach in Leipzig als organist was aangesteld. Bijzonder moeilijke literatuur om te spelen, en dit werd door Bach als oefenstukken voor zijn zoon geschreven. Het is duidelijk dat Bach hoge eisen stelde aan zijn leerlingen en helemaal aan zijn eigen zoon. Wilhelm Friedemann zal toen zo'n 13 à 14 jaar oud geweest zijn. Hij was namelijk 13 toen de familie naar Leipzig verhuisde. En daar ging hij tot zijn 19e naar de Thomasschule. Waarom worden deze sonates eigenlijk trio-sonates genoemd? Nou, een trio-sonate was een uitvoeringsvorm die in de 17e en 18e eeuw populair was. En dat was een muziekwerk voor 2 solo-instrumenten en een basso continuo. Dus in totaal 3 stemmen. Vandaar de naam. Meestal waren dit een cello of basviool en een klavier, bijvoorbeeld een klavercimbal. Bach gebruikte deze uitvoeringsvorm in zijn muziek voor orgel en laat er alle 3 de partijen door 1 persoon uitvoeren, de organist. Bij deze uitvoering horen we als organist Rien Donkersloot, een van de vaste organisten van de kerk in Mijnsheerenland. Daarnaast is Rien ook organist in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. En dat is nog niet alles, want hij is daarnaast ook bijaardier. Hij is stadsbijaardier in Haarlem en Goes en bijaardier van Ridderkerk. Wij horen hem als organist in een uitvoering van de eerste trio-sonate van Bach. Bachwerken van 525. En u hoort 3 delen, Allegro, Adagio en Allegro.

U hoorde de eerste trio-sonate van Johann Sebastian Bach, Bachwerken van 525. U hoorde de delen Allegro Moderato, Adagio en Allegro. Hierna gaan we de Fantasia en Imitatio in B horen van Bach, Bachwerken van 563. Een vrij eenvoudig en rustig tweedelig stuk. De Fantasia wordt gekenmerkt door een zogenaamd figura corta motief, lang, kort, kort. Dat doet daarom wel een beetje denken aan een andere compositie van Bach, de Fantasia in C. Het tweede gedeelte, de Imitatio, lijkt op een fuga, maar is het niet. Er zijn wel elkaar imiterende inzetten in de verschillende stemmen, maar er is geen echt fuga-thema. Het zijn steeds wisselende motieven. Deze compositie is door Bach in Weimar, of wellicht al in Arnstad, geschreven. Dus het is een vroeg werk van Johann Sebastian Bach. U hoort weer de organist Rien Donkersloot op het orgel van de Hervormde Kerk in Mijnsheerenland.

hoorde van Jean-Sebastian Bach de Fantasia en Imitatio in B, Bachwerkenverzeichnis 563. De volgende compositie is een bewerking van het koraal Nun danket alle Gott, ook weer van Bach. Het is een koraalprelude uit de beroemde verzameling van 18 grote koralen, ook al bekend als de Leipziger koralen. Het is een vierstemmige compositie, waarbij de melodie met langere noten in de sopraanpartij gespeeld wordt. Aan het begin gebruikt Bach de voorimitatietechniek, waarbij de eerste melodielijn wordt geïmiteerd voordat de echte melodielijn te horen is. Het begin kenmerkt zich door fuga inzetten van deze frase, eerst in de sopraan, vervolgens in de alt en tenslotte ook in de bas. U hoort de organist Rien Donkersloot op het orgel van de Hervormde Kerk in Mijnsheerenland.

U hoorde van Johann Sebastian Bach een koraalbewerking over het lied Nun danket alle Gott. U hoorde Bachwerkenverzeichnis 657. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek, waarin u een drietal composities hoorde van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de organist Rien Donkersloot op het orgel van de Hervormde Kerk in Mijnsheerenland. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Canis. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt zondagochtend om 20:30 nog een keer herhaald. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Nixon. Wij hopen volgende week maandag weer te zijn om 20:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. We hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén van Lijn. Vandaag op deze druilerige zondag zijn van Gert van der Heuvel en Rina Weren voor u in de studio en begeleiden u met mooie liederen naar de dienst van woord en gebed. Deze dienst komt vandaag vanuit de Brinkstraatkerk te Bennekom en deze dienst begint om 10 uur. De voorganger is dominee G. de Dikken en op de achtergrond hoort u het mooie lied van De Ruis Langs de Wolken, een liefelijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter of beter voor het hart, hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Geniet daar nog even van, waarna u kunt gaan luisteren naar de gezongen versie vanuit de Sporthal West

Want gij zijt de mensen en engelen Heer. En daar mogen we ook over hem ook loven en prijzen met de volgende liederen. De eerste die je gaat horen is Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. En de volgende is Zing van zijn trouw. Daarna zingt de Heer een nieuw lied. En als laatste van dit blokje, De wereld zingt. Zo gaan we zingend naar de kerk.

Ja, de wereld die zingt. En zo gaan we ook zingen in de kerkdienst waar we om 10 uur naartoe gaan. En we gaan vandaag naar de Brinkstraatkerk in Bennekom, waarin voorgaat dominee G. van der Dikken. Maar we hebben natuurlijk eerst nog een paar mooie liederen en een gedicht. Het eerste lied dat hoort u zo. Mijn schuilplaats is in God.

Ja, over die schuilplaats heb ik een gedicht uitgevonden. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal overnachten in de schaduw van de Allermachtige. En dat staat in Psalm 91 vers 1. Even weg te schuilen bij de Vader. Even weg uit je eigen huis. Even alles neer te leggen in de schuilplaats bij het kruis. Even stil genieten van zijn schaduw. Even koesteren in de zon. Even heel de wereld buitensluiten, zittend bij de troon, bij de bron. Totdat even zich verandert in een woord van eeuwigheid, waar een huis om in te schuilen voor zijn kinderen is bereid. Tot die dag gaan wij nog verder, samen lopend hand in hand, de mijne in de zijne, door dit leven over het water naar het land. Een schuilplaats bij God, twee mensen schuilen bij Hem. Zij overnachten in de schaduw van de Allerhoogste, links en rechts, rode en gele lijnen van het kruis. En daartussen de schaduw die over hen heen valt. Buiten de schuilplaats, de wereld waarin wij leven. Nou, daar past mooi het volgende lied bij. En dat heet U bent mijn schuilplaats, Heer. En onze schuilplaats. Dus nog twee over een schuilplaats.

Ja, onze schuilplaats is in God. En zo gaan we op weg naar het huis van de Heer. En dat is een lied, een bewerking van Psalm 122. En de volgende, die kunt u ook gaan luisteren. Gaan met God, want we doen het niet alleen. We gaan samen met Hem. En dan zingen we ook daarna nog het mooie lied van Psalm 43. En dan zingen ze, samen gaan we op tot Gods altaren.

Het is bijna 10:00, tijd om naar Bennekom te gaan en te gaan luisteren naar dominee D. Dikken in de Brinkstraatkerk. Gert van de Heuvel en Rina Weren wensen u een gezegende dienst toe. Na de dienst bent u weer hartelijk uitgenodigd voor het vervolg van dit programma.

Goedemorgen gemeente. Welkom in deze morgendienst van zondag 17 mei. Mijn naam is Evert-Jan Slootweg. Voorganger in deze dienst is dominee Den Dikker. De muzikale begeleiding is in handen van Dick Sipma. Mag ik een moment stilte? God, laat mij een instrument zijn van uw vrede. Waar haat heerst, laat mij liefde zaaien. Waar onrecht is, vergeving schenken. Waar ruzie is, eensgezindheid. Waar twijfel is, vertrouwen. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. Waar droefheid is, vreugde. Ik wens ons allen een gezegende dienst.

Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Woorden uit Psalm 27. En zo ook op deze zondag, de Wezenszondag zoals die wordt genoemd, mogen we ook uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, door de kracht en de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En blijft u nog even staan. Dan zingen we het zevende couplet.

Met hemelvaart, dat was afgelopen donderdag, hebben we gevierd dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan. Het is het feest van zijn troonbestijging aan de rechterhand van God. En nu bevinden we ons in de tussentijd. De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. En deze zondag wordt Wezenzondag genoemd. De discipelen voelen zich alleen gelaten door Jezus. Het is een tijd van wachten. Niemand vindt dat leuk, wachten. En toch is het nodig om te wachten, om biddend uit te zien naar de komst van de Heilige Geest. En Jezus bemoedigt zijn leerlingen en ook ons, blijf wachten. En dat is ook het thema van vanmorgen. We kunnen niet geloven zonder de Geest,

Welkom terug bij het gewijde muziekprogramma van Stilhoek Radio voor Vallei 1. Gert van de Heuvel en Rina Weren hopen dat u gesterkt bent door de woorden van dominee G. de Dikken. Mocht u de dienst nog eens willen beluisteren of door willen geven of bestellen, ga dan naar www.stilhoek.nl en daar wordt u wel wegwijs gemaakt. Wij gaan in ieder geval verder met het programma. Op de achtergrond hoort u het mooie lied, gespeeld door Noortje van Middelkoop, met haar bewerking van 10.000 redenen van dankbaarheid. U kent het vast wel. Want we zijn natuurlijk nog steeds dankbaar dat wij naar uw woord mogen gaan en mogen loven en prijzen. Geniet daar nog eventjes van, waarna u kunt luisteren naar een koor en samenzang van dit mooie lied.

Na dit mooie lied van dankbaarheid heb ik nog een paar mooie liederen voor, lofliederen voor u uitgekozen. Achtereenvolgens hoort kunt u luisteren naar de liederen Juicht en zingt nu de Heer, gevolgd door Zing een danklied voor tot de Heer, geprezen zij de Heilands naam en als laatste van dit blokje een Engelse, Praise the Lord.

Maar misschien bent u helemaal niet in de stemming om de Heere te loven en te prijzen. Vergeet dan niet dat als je in wat voor nood u ook zit, altijd bij hem kunt komen. En dat deze heiland voor de troon van zijn vader daar leeft om voor u en voor mij te bidden. Ook kunt u zelf aan hem vragen of hij uw gids wil zijn. En op levenspad 3 mooie liederen om u te sterken.

Over hierover heb ik natuurlijk ook nog een gedichtje uitgekozen. Het heet Wijs mij de weg. Wij lopen op een pad in mooie streken, door bossen en landen langs kabbelende beken. Een pijl wijst ons de weg langs de grijze route en zegt hoe wij de tocht vervolgen moeten. Maar bij een kruispunt kan het soms gebeuren dat wij vertwijfeld naar het pijltje speuren. Het is voor het zoeken het oog wel eens verborgen en baart het hart dan onverwachte zorgen. Als wij dan toch het pijltje nog ontwaren, komt onze bange schrik weer tot bedaren. De goede weg wordt ons nog steeds gewezen, die wij gerust vervolgen zonder vrezen. Wijs Heer, als het hart vol twijfel is en voortdolt in het wildernis, mij door uw geen woord en geest nog aan dat ik op het goede pad mag gaan. Toch toon mij zo'n pijl, waardoor ik weet dat u mij nimmer meer vergeet en dat ik u door genade het pad mag volgen naar de hemelstad. En als ik telkens struikel, Heer, zie dan genadig op mij neer. Richt mij dan op en grijp mijn hand en leid mij naar het vaderland. Nou, en dat enige wat wij kunnen doen is ons lot in de handen van uw vader leggen.

Zo komen we al aardig aan het laatste liederen van vanmorgen. Net als in de kerk wilden wij u dan ook de zegen meegeven. Daar heb ik de volgende liederen voor uitgekozen. De eerste is de zegenbede. Deze is geschreven door Pieter Stolk, gevolgd door het bekende lied van Gebed om Zegen.

Ja, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van Dads gewijd muziekprogramma. Want het is al bijna 12 uur. Wij, Gert van de Heuvel en Rina Weer, hebben het met veel plezier gedaan. En we bedanken u voor het luisteren. En we hopen dat u met plezier geluisterd hebt. Ook heb ik nog een paar mooie paar mededelingen. Allereerst om 5 uur vanmiddag in het programma Middagzon kunt u weer luisteren naar een kerkdienst. Deze komt vanuit de hervormde gemeente de Sionskerk. Met als voorganger dominee M.L.W. Karels. Volgende week in dit programma hopen ze naar de hervormde gemeente de Scherpenzeel te gaan. Hierin zal voorgaan dominee Stelhouwer. Nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondag en wat ons betreft tot de volgende keer. Dag!

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van...
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도 결코

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto en die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

We gaan omlaag. En dat werd in 2024 gezongen door de twee Nederlandse zangers Raymond Hermans en Wesley Klein. Dit is het programma Link. Dat betekent dus dat we een thema hebben en de muziek van vandaag wordt gelinkt, verbonden met dat thema. En het thema van vandaag is naar beneden en omlaag. Het is eigenlijk heel eenvoudig, want ik heb het weer gelinkt aan het thema van de vorige week van Ruben Landman, toen hij het thema omhoog en naar boven, ja, ik was het even kwijt, omhoog en naar boven had gecreëerd. Dus ja, eigenlijk heel erg simpel dat we het vandaag op deze manier doen. En Raymond Hermans en Wesley Klein, die hebben dat muzikaal ook al aangegeven. Ik ga over naar het volgende nummer, dat is er eentje van Men at Work. En zij gaan zingen over Down Under. Ja, de Engelsen en de Europeanen, maar met name de Engelsen, die kunnen toch alle zeggen, ja, daar ergens beneden, daar ligt nog een werelddeel. En daar bedoelen ze dan mee Australië en Nieuw-Zeeland. En in dit nummer wordt dus gezongen over Down Under, over Australië en Nieuw-Zeeland. Maar het gaat er ook over, en dat is wel mooi eigenlijk, dat projectontwikkelaars dat werelddeel aan het plunderen zijn. Down Under. Ze maken daar een kapitalistisch erfgoed van. En daardoor wordt de ware identiteit van met name Australië geroofd. Daar gaat het over. Men at Work en Down Under.

The Man at Work over Australië en Nieuw-Zeeland, Down Under. Ik ga naar een rivier toe. En in het volgende nummer, daar wordt het stromen naar beneden van de rivier, van boven naar beneden, het stroomafwaartse, dat wordt als symbool gebruikt. Bruce Springsteen, hij zingt over een jong stel dat te vroeg moet trouwen vanwege een zwangerschap. En het dromen over een zorgeloze jeugd dat verdwijnt als de sneeuw voor de zon. Nu de harde werkelijkheid van de volwassenheid zich vroeg aandient. Zich te vroeg aandient vanuit de waarneming van Bruce Springsteen. Hij zingt over zijn jonge zusje die plotseling in verwachting raakte en dan gaat trouwen. Down the river, de rivier stroomt van boven naar beneden. En het leven als symbool gaat stroomafwaarts.

Altijd weer mooi die stem van Bruce Springsteen. Ook al is het een beetje droevig verhaal natuurlijk in Down to the River. Je luistert naar het programma Link. En alle muziek die je vandaag hoort heeft te maken met het thema omlaag of naar beneden. Naar beneden. Beneden alle pijl. Dat is er natuurlijk een van Boudewijn de Groot. Uit zijn vroegere carrière. Uit 1966 om precies te zijn. Hij zingt dan over het feit dat hij zich slecht behandeld voelt door zijn geliefde. Of door zijn ex-geliefde die er vandoor gegaan is. En hij heeft toch het idee dat hij met zich heeft laten spelen. En zij bekommert zich niet eens om hem. En zeker niet om zijn liefdesverdriet. Ze heeft helemaal geen boodschap aan hem. En dat is toch wel beneden alle pijl.

Oh ja, dat is de fraaie en de jonge, maar ook een romantische stem van Boudewijn de Groot. Als hij zingt over zijn geliefde die gemeen is, die een karakter heeft dat hem niet zo zint. Want ze vliegt van de een naar de ander zonder geweten. Ja, wat moet je dan doen? Dan kun je toch beter uitgaan. Dan ga je gewoon downtown, want daar is het grote feest in de stad daar beneden. Petula Clark doet het ook, downtown.

Ja, een prachtig nummer van Petula Clark, compleet met een groot orkest met blazers en een koortje op de achtergrond. En zij zingt over Downtown. Ga daar naartoe en je vergeet al je zorgen. En ze zong dat dus in 1965. We gaan 5 jaar verder naar 1970. En dan ga ik naar een nummer van de Beatles en dat is Don't Let Me Down. Een nummer dat is de achterkant van de single Get Back. En het is dit nummer geschreven door John Lennon voor Yoko. En dat heeft hij gedaan tijdens hun verblijf in het Hilton Hotel in Amsterdam. Dat was in 1969, toen ze een vrede manifestatie hadden. En dat noemden ze hun bed in. Ja, en als je dan een aantal dagen in bed ligt, dan heb je ook behoefte om je creatieve brein ook nog eens een keer te laten werken. En dat is gebeurd door het schrijven van het nummer Don't Let Me Down. Ja, en hij schrijft dus over Yoko van laat mij niet in een steek en laat me niet down worden. Laat me niet vallen. Je hoort ook op dit nummer nog organist Billy Preston.

0: De kofferbak.
1: Ja, en in de kofferbak draaien we een nummer van de Rolling Stones. En in het kader van het thema naar beneden en omlaag hebben we de uitdrukking iemand onder de duim houden. Nou, de Stones die zingen daarover. Dat was al in 1966. Toen met name Mick Jagger een vrouw ontmoette die hem eigenlijk onder de duim wilde houden. Ja, dat is bij Mick Jagger denk ik vrij lastig. Maar hij heeft het creatief weer vertaald in een nummer. Dat is gekoppeld aan het thema naar beneden, omlaag. Under My Thumb wordt gezongen dus door de Rolling Stones. En het is daarna gecoverd door verschillende mensen. Del Shannon, Wayne Rooney, Streetheart, een Canadese band. Maar de meest leuke is toch wel van Tina Turner. In 1975 heeft zij dat nummer ook gecoverd. Je hoort dus achter elkaar of door elkaar met elkaar Tina Turner en aanvankelijk dus de Rolling Stones. We houden haar onder de duim.

Ja, het onder de duim houden van een ander mens, of het nou een man of een vrouw is. Dat is het thema dat ook in het volgende nummer naar voren komt. Namelijk bij het nummer Down by the Riverside. Het is een heel oud nummer. Het is oorspronkelijk al voor de Amerikaanse Burgeroorlog geschreven. En die Amerikaanse Burgeroorlog was tussen 1861 en 1865. Het was een anti-oorlogslied. Het ging er eigenlijk om dat een ander niet onder de duim gehouden moest worden. Ook een heel volk niet. Of een heel gedeelte van het volk. En rond 1920 werd Down by the Riverside ook als een gospel uitgebracht met bijbelse elementen in de tekst. Het nummer werd ook daarna als een arbeiderslied, als een socialistisch lied gezien en gebruikt. Het was altijd een lied voor de minderheid, ten behoeve van de minderheid. En denk dan ook bijvoorbeeld aan de Vietnamoorlog in de eind 60er, 70er jaren. In die tijd werd het in Amerika ook gebruikt als een anti-oorlogslied. Je hoort nu de uitvoering van de Golden Gate Quartet en luister naar Down by the Riverside.

Ja, mooie uitvoering van de Golden Gate Quartet. En je hoorde dus Down by the Riverside. Het was een opname uit 1957. En ik herinner me ook nog dat er een Nederlandse uitvoering is geweest van dit nummer. Namelijk Daar bij de Waterkant. Met, ja, ik zie Adrie al glimlachen. Van Eddie Christiani, hè, Adrie? Ja. Ja, dat is de man van het Hollandse Lied. Elke doordeweekse avond tussen 6 en 7 hoor je het Hollandse Lied met Adrie Speklee. Maar Eddie Christiani zong dit nummer dus ook daar bij de waterkant. En dan is het absoluut niet meer een socialistisch of een anti-oorlogslied, maar gewoon een 50er-jaren lied uit Nederland. Ja, een volgend nummer is van de Carpenters. En als het over naar beneden gaat, je stemming gaat naar beneden. Je bent somber, je wordt somber, je bent down. En het wordt door of mede door de regenachtige dagen en de maandagen veroorzaakt. De rainy days en de Mondays. Hier hoor je de Carpenters.

Tja, die regenachtige dagen en alle maandagen, die maken je down. Dat is een nummer van The Carpenters. En ik ga nu naar een nummer van The Drifters. Dat heet dan Under the Boardwalk. En dat is weer wat vrolijker, maar tegelijkertijd ook wat geheimzinnig. Want het gaat erom dat ik je ontmoet graag beneden aan de boulevard, aan het strand, op een houten vlonder, buiten het gezichtsveld van anderen. Het is vrolijk, geheimzinnig en het gaat over een intieme ontmoeting.

Ja, ja, ze waren er nog eventjes onder de boardwalk. Ja, wij zitten op die houten vlonder beneden de boulevard. En boven ons horen we de mensen wandelen. Maar wij zijn hier met z'n tweeën voor een romantisch moment. De Drifters waren dat. Ik ga van de Drifters, van die houten vlonder van de Drifters, beneden aan het strand gaan we met Herman van Veen naar Onder aan de Dijk. En Onder aan de Dijk is een fameus nummer natuurlijk van Herman van Veen. Maar we laten de meest recente opname van dit nummer horen. En dan wordt het in het Duits ook gezongen door Herman van Veen. Het is een nummer van zeer recent, dus hij zingt het samen met de zangeres Edith Leerkens. En het is een fantastisch nummer. Luister naar Unter am Deich.

0: Dijk.
1: Mooi, Onder aan de Dijk. En je hoorde dus Herman van Veen in het Duits met zijn gitaristen uit zijn band. Dat is Edith Leerkens en zij zingt fantastisch met hem mee. Je luistert naar het programma Link en het thema is Naar beneden, omlaag. En dat doe ik nu met Elvis Presley. Het nummer van Herman van Veen was uit 2025. Dit is uit 1956, dus we gaan weer naar beneden in de tijd. En Elvis Presley zingt, als hij nog jong is, zingt hij over het feit dat, ja, als je ooit verdrietig voelt en als ik ooit merk dat jij verdrietig bent, hij heeft het dan over zijn geliefde, dan ga ik zitten. Dan zet ik me neer en ik zal alleen maar huilen. Elvis Presley.
2: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama.

0: sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Ja, daar huilt hij dan als hij gaat zitten en dan gaat hij huilen over haar en over zichzelf. Elvis Presley deed dat in 1956. Je luistert dus naar Link en het thema is naar beneden omlaag. En Eric Clapton weet daar in mentaal opzicht ook alles van. Hij heeft verschillende nummers gezongen over zijn mentale toestand als hij aan de sombere kant was. En een van de nummers daarvan uit 1992 is Nobody Knows When You Are Down and Out. Niemand kan aan mij zien wanneer ik te neergeslagen ben en er niet meer bij hoor. Maar ja, dan vergist hij zich toch wel. Want als hij zo zingt op deze manier, dan kunnen we dat merken. Dat deed hij in 1992. Dus Nobody Knows When You Are Down and Out.

Ja, dankjewel Eric Clapton. Een live opname uit 1992. Nobody knows when you are down and out. Het thema van vandaag was dus naar beneden en omlaag. En we sluiten af met een instrumentaal nummer van een groot orkest uit Duitsland. Dat is het orkest van Helmut Zacharias. Vind ik altijd zo mooi om uit te spreken. Zacharias. Dat is een beroemde violist. Hij was ook de eerste strijker in zijn orkest. En hij gaat met zijn orkest spelen onder de lindenboom. Unter dem Lindenbaum. En het is een nummer uit 1970. Ik dank Adrie Speklee voor de technische ondersteuning van dit programma Link. Ja, en volgende week is er uiteraard weer een Link.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Klein Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.
1: Luisteraars, een hele goede dag en welkom bij dit programma. Ja, die iemand die we vandaag in de studio hebben, dat is Gjalt van der Kooi. Hij heeft zijn platenkoffer meegenomen en dat was een hele til, want er zitten best wel wat zware nummers bij. Maar daar gaat hij zo meteen zelf wel wat over vertellen. Gjalt, van harte welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Kan je iets over jezelf vertellen? Wat doe je voor werk? Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Wageningen. Ik ben de man van Guusje, de stiefvader van Sadie. Ik ben grafisch vormgever. En ik, in mijn vrije tijd zit ik op een zangkoor, Tarantella, ook hier in Ede. En in mijn vrije tijd maak ik ook mijn eigen liedjes.
1: Oké, daar gaan we misschien straks nog even wat aandacht aan besteden.
2: Zeker.
1: Leuk. Hobby's verder nog?
2: Nee, dat is het wel.
1: Dat is het wel.
2: Een beetje hardlopen, maar dat is het dan.
1: Oké. Maar je hobby moet ook wel muziek zijn, want met zoveel muzikale tijden in 1 uur gestopt, dan heb je daar wel kijk op.
2: Ja, ik heb al vanaf mijn middelbare schooltijd heel veel bandjes opgenomen. Op een van die bandjes stond een nummer van een van mijn helden, dat is Dr. Anders P. En dat nummer, daar gaan we nu naar luisteren en dat heet Oren.
3: Mag ik u even storen? Ja, komt u maar naar voren, dan kunt u beter horen. Dit wordt een boeiend lied. Ik zeg u plomp verloren, stokdoof werd ik geboren. Ja, doof aan beide oren, tot algemeen verdriet. Ik zat dus met die oren en allerlei doktoren, waaronder professoren, beroemd en erudiet. Die hadden me bezworen, mij scherp te laten horen. Hun moeite was verloren, ik hoor nog steeds geen beat. Muziek van de Azoren, door galmende tenoren, met slagwerk en met koren, met koper en met riet. De treinen die ontsporen, met alle toebehoren, de eet die wordt gezworen, de koekoek en de griet. Als ook gebral van senatoren, gelal van dronken moren, de val van meteoren, de knal van dynamiet. Geruis van risoforen, gekauw van carnivoren, gemor van matadoren, dit alles hoor ik niet. Wat moest ik met die oren? Ik kon er niets mee horen, maar daarom niet getoren. Eén uitweg had ik nog. Ik heb in het ochtend gloren, mijn oren afgeschoren. Ik voel mij als herboren en ik schilder als Van Gogh.
4: Hij schildert zonder oren en hij voelt zich als Van Gogh.
1: De humor ligt op straat, zou je zeggen, Gjalt.
2: Ja, dat waardeer ik erg aan Dr. Anders P. Het is erg geestig, het is goed gerijmd. En het heeft ook een heel goed slot. En
1: ja.
2: Dat is altijd heel moeilijk, een goed slot maken. Dat weet ik sinds ik zelf liedjes maak.
1: Mm-hmm.
2: En een van de liedjes die ik gemaakt heb is Het pad van de persoonlijke groei. En daar gaan we zo naar luisteren.
1: Ja.
2: Wat uitgevoerd door Keetje en Co.
1: Mm-hmm.
2: Daar ben ik mee bevriend met de zangeres en de pianist daarvan. Pianist is Kees de Groot. Die heeft mij uitgenodigd voor deze uitzending. Met dank daarvoor.
1: En hoe heet de zangeres?
2: Manon. Kuiphoff.
1: Ja, want Keetje is niet de naam van de
2: dat
1: zangeres.
2: Dat is pseudoniem.
1: Ja, precies. Ja. Maar even, je gaat best wel hard. Ik wilde nog even weten, Gjalt, want jouw naam, Gjalt, ja, is volgens mij van Friese afkomst.
2: Dat klopt.
1: Kom jij daar zelf ook vandaan?
2: Ik kom uit Jestermar of Oostermeer. En ik laat even midden wat eerst genoemd moet worden. Maar daar ben ik dus geboren en na 8 jaar vertrokken naar Siegerswoude en na 18 jaar naar Wageningen, waar ik 1 jaar gestudeerd heb. En daarna mijn diensttijd gedaan, mijn vervangende diensttijd. En daarna ben ik in Arnhem begonnen aan de kunstacademie. Als opleiding tot tekenleraar.
1: Oké.
2: Maar nu heb ik mijn eigen toko als grafisch vormgever.
1: Ja.
2: Heb ik mij in gespecialiseerd binnen die opleiding.
1: Nou noemde jij al de plaat die we zo meteen gaan draaien. Dat wordt gevolgd door een opname van Loudon Wainwright III.
2: Ja.
1: I'm Alright. Maar wat ik heel graag zou willen, Gjalt, is dat jij dan de plaat die we nu gaan draaien, Het pad van de persoonlijke groei, dat je het even in het Fries aankondigt.
2: Nou, meisje, dan kunnen we nou verder met Keetje en Co. En ze jongen, Het pad van de persoonlijke groei.

It's the happy blues. I woke up this morning

0: Dit was een mooi nummer. En ik heb het idee dat hij heel dicht bij het publiek zit. Dat hij daar goed contact mee heeft. Als je deze live opname hoort.
1: Ja, zeker is dat zo. Ja.
0: Ja. Wat boeit jou erin?
1: Het is de droge humor die hij heeft.
0: Mm-hmm.
1: En ja, zelfspot.
0: Ja.
1: En daar blijven we zo ook een beetje bij. Want het volgende nummer wat we gaan draaien is ook weer met humor.
0: Ja, daar komen we zo op. Maar ik wil nog heel even terug, Keetje en Co, het pad van de persoonlijke groei. Want je noemde het even in één zinnetje van een nummer dat ik geschreven heb. Ja. Hoe kwam je daar zo bij om dat te schrijven eigenlijk?
1: Nou, er was een tv-serie die heette Missie Aarde. En daar zat een boordpsycholoog bij. En die noemde op een gegeven moment de term het pad van de persoonlijke groei. Toen dacht ik, hé, daar kan ik iets mee. En toen heb ik zitten zoeken in de jukebox in mijn eigen hoofd. Wat voor melodie past dat nou op? Dat was dan de cover of The Rolling Stone van Dr. Hook.
0: Dr. Hook, ja, ja.
1: En daar was het begin mee gemaakt. En uiteindelijk ben ik dat gaan zingen. En hebben Keetje en Co dat ook opgepikt. En die hebben daar iets heel moois van gemaakt. En het op een cd gezet.
0: Zeker mooi geworden. Ja. Goed dat we het gehoord hebben. En dat doen we allemaal in dit programma Mijn Dozijn hier op Eenvallei. Met als gast vandaag de oorspronkelijk uit Friesland afkomstige Gjalt van der Kooi. En we zijn heel blij met zijn platenkeuze. Althans ik wel. Want de volgende is van Randy Newman. Ja. Een van mijn persoonlijke favorieten ook, maar dat doet er verder niet toe. Maar ook zeker jouw favoriet.
1: Ja, zeker. Nou, zeker dit nummer. Het stamt al uit 72. En ja, dat is de tijd dat Nixon in Amerika aan de macht was. Maar ik kan dit nummer niet horen zonder aan Trump te denken. Dat doe ik niet graag. Maar de muziek, dit nummer, dat helpt dan ook weer een beetje om het van een afstand te bekijken. Het een beetje belachelijk te maken, wat de rol die Amerika nu op het wereldtoneel speelt. En destijds met Nixon was dat ook het geval.
0: Ja. Heb je dan het idee van eigenlijk verandert er niks, hè? Ik bedoel, nee. Die muziek is uit 72 en jij vergelijkt het eigenlijk een beetje met Trump.
1: Het is wel actueel, zeker ja. Toen Trump zijn ogen op Groenland had laten vallen. Toen mm-hmm. kwam de absurditeit van deze tekst een beetje akelig dichtbij.
0: Ja, ja. Ja. Geweldig, hè? Hoe dat toch weer op die manier toch weer actueel is. Dat wordt gevolgd door Nederlandse, ja, ik vind het een kunstenares, Frederik Spicht.
1: Ja,
0: zangeres doe ik haar tekort, denk ik.
1: We hebben haar ook hier in Cultura zien optreden.
0: Ja.
1: En ook samen met Annette Malherbe zong ze liedjes van Elvis. En laatst nog met Sanne Wallis de Vries, waar ze onder andere de Botox Blues Song, een geweldig nummer.
0: Ja, ze kan haar mannetje wel staan.
1: Ja.
0: En ze had ook een showmans genoeg, hè?
1: Dat is ook inderdaad een show geweest.
0: Ja.
1: En dit nummer is terechtgekomen op een live cd.
0: Mm-hmm.
1: Een registratie van een live optreden in Walhalla in Rotterdam.
0: Ja.
1: En ja, ik heb het uitgekozen na Political Science om weer een beetje de moed erin te houden. Want het is wel nodig dan. En ja, het heeft gewoon een geweldige stem en rauwe randjes. En
0: ja.
1: What you see is what you get. Het is heel direct.
0: Ja, dat is de reden waarom jouw platenkoffer zo zwaar was. Zeker ook door deze opname van Randy Newman. Een zware tekst, maar ja, zoals Gjalt al zegt, misschien nog steeds wel actueel. Political Science. En we laten het dus opvolgen, zoals gezegd, door Frederik Spicht met Mans Genoeg.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: We hoorden er weer twee achter elkaar. Randy Newman, Political Science. En daarna onze eigen, zo mogen we het eigenlijk wel noemen, Frederik Spicht, Mans Genoeg. Ja, wat heb je met Frederik?
1: Met Frederik?
0: Frederik, ja. Spicht, ja.
1: Wat moet ik daarvan zeggen? Het is een beetje de vrouwelijke Herman Brood. Hè? Het is stoer en... Nou, wat ik al zei, what you see is what you get. Het is, ja, heel direct allemaal. En op het toneel staat ze ook, haar mannetje.
0: Ja. In de inleiding heb je verteld dat je grafisch ontwerper bent, hè?
1: Ja.
0: Wat ontwerp je dan zoal?
1: Nou, ik ben destijds begonnen, dat is alweer bijna 30 jaar geleden, met veel boeken voor een uitgeverij in Oosterbeek. Mm-hmm. En toevallig heb ik onlangs weer een boek gemaakt voor... Ruimte voor de Jeugd. Dat is een instantie die opkomt voor de rechten van kinderen om te spelen. En dat is onlangs gepresenteerd aan de overhandigd aan de kinderombudsvrouw. Maar meestal maak ik jam-etiketten voor een tuinderij in de Glind, Tres Juli.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn core business geworden.
0: Jam etiket. Dus voor jampotjes.
1: Jampotjes, maar
0: etiketje.
1: Dessertsaus of.
0: Ja. En komt er ook nog wat fotowerk aan te pas?
1: Of? Nee, tekenwerk.
0: Tekenwerk.
1: Dat teken ik dan en dat haal ik dan een beetje op in de computer. En dan is de rest is inderdaad vormgevingswerk op de computer.
0: Ja, want wij. Ja, als je zo'n potje jam pakt, denk je niet altijd bij na. Hè? Maar daar zit een ontwerp aan vast. Hè? Daar is aan gewerkt. Daar is over nagedacht. Ja. Leuk is dat. En afwisselend ook natuurlijk.
1: Ja,
0: je doet dan wel veel jampotjes. Maar toch ook boeken.
1: Ja.
0: Dus er zit wel enige afwisseling in. En net als in jouw muziek.
1: Ja.
0: Want wat gaan we zo meteen draaien, luisteraars? Dat is bijvoorbeeld Raccoon in het Engels.
1: Ja.
0: Want dat vond je wel leuk, hè? Raccoon in het Engels.
1: Ik vind Raccoon ook heel goed in het Nederlands. Oceaan is een wereldnummer. En het is al laat toch ook eigenlijk. Maar... Als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor het Engels. En zeker met dit nummer. En dit is een nummer wat ik dan draai als ik een middagje hard gewerkt heb en even stoom af moet blazen. Dan is dit een beetje een uit je dak plaat voor mij.
0: Ja. En het heet...
1: It's You or Me.
0: It's You or Me. Oké, die gaan we zo meteen draaien. En dat laten we volgen door ook weer zo'n interessante artiest, vind ik. Spinvis.
1: Ja.
0: En wat gaan we die laten zingen?
1: Ik wil alleen maar zwemmen.
0: Ik wil alleen maar zwemmen. Maar we beginnen met Raccoon.

0: luistert naar het programma Mijn Dozijn. Met als studiogast hier, die de platen heeft uitgezocht voor ons, Gjalt van der Kooi. En hij zocht ook deze uit van Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Eventjes nog naar de opname van Raccoon. Daar heb ik een opmerking over. Dat je luistert naar Raccoon is You or Me. Een Engels nummer. Maar Raccoon heeft natuurlijk ook in het Nederlands wel hele leuke nummers gemaakt. Die je zou kunnen aanvragen bijvoorbeeld. Aan onze programmamaker en tevens nu ook technicus. Adrie Speklee, want die heeft een programma op dinsdagavond tussen 6 en 7 uur. Gezellig Hollands. En daar zou je Raccoon zomaar in tegen kunnen komen. Maar dan wel in het Nederlands natuurlijk. Goed, Spinvis, Gjalt. Bijzondere artiest.
1: Jazeker.
0: Vertel er eens wat over, want je hebt iets over zijn werkwijze. Hè?
1: Nou ja, hij begint altijd met de muziek. En dan rolt daar een melodie uit. En dan maakt hij daarop een soort onzintekst. Die zingt hij dan in. En dan heeft hij een aantekeningen, schatkist die hij er dan bij haalt. En daar haalt hij dan zinnetjes uit, uitspraken die daarop passen. En dan pas aan het einde gaat hij dan nog een stukje logica daarin aanbrengen.
0: Ja.
1: Dat hij daarmee wacht tot het einde met die logica, dat maakt het heel vrij.
0: Ja, het lijkt soms allemaal wat onsamenhangend. Wat
1: ja, associatief is die. En ja, fantasierijk ook.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja, ja. Dus als je hem wil luisteren, dan moet je daar een beetje op voorbereiden. Dat je moet goed opletten wat hij zingt. Eigenlijk, wat die teksten zijn. Want het is nooit zo vanzelfsprekend bij Spinvis. Hè?
1: Nee, dat is wat dat betreft. Mijn eigen teksten, daar rolt het ene gewoon logisch voort uit het andere.
0: Ja, dat bedoel ik. Jij bent ook tekstschrijver.
1: Ja.
0: Dus jij zult op een bepaalde manier die teksten gaan beoordelen van hoe zit dit dan in elkaar?
1: Ja, nou, ik vind het juist wel heel erg horizon verbredend om te kijken van hoe anderen dat doen.
0: Ja.
1: Om te kijken, kan ik dat ook een beetje soms. Ik heb een lied over het Koningsdag. Dat begint ook een beetje zo van al het huppelt rood en blauw.
0: Mm-hmm.
1: De hele stad is aan de zwier.
0: Ja.
1: Daar klinkt oranje boven. Serpentines in het bier. Dat klinkt al een beetje als Spinvis, maar
0: maar daar zit er nog wel een logica in.
1: Precies.
0: Ja. Je had het over horizon verbreden. Nou, dat gaan we zeker doen met de volgende twee opnames. Hè?
1: Ja.
0: We beginnen zo meteen met Boudewijn de Groot, nummer Eva. En dat komt van, in dit geval, het album Picnic uit 1968. Want er zijn meerdere versies van Eva. Maar vertel daar eens wat over.
1: Nou, ik heb hem uitgekozen omdat Spinvis ook weer heel goed gekeken heeft naar Lennart Nijg. Die de tekst geschreven heeft voor Eva. Eva is geïnspireerd op het schilderij van Jeroen Bos, De Tuin der Lusten.
0: Mm-hmm.
1: En het is een beetje een zware tekst. Het gaat over de schepping, dat is dan nog luchtig. En dan komt de zondeval en dan gaat het over God zelf. En ik ben geen theoloog, dus dat ga ik me verder niet aan branden. Maar het is een mooie dichterlijke tekst. Mooi van taal.
0: Ja.
1: En de muziek is ook heel mooi.
0: En we gaan het nummer daarna ook werkelijk een gedicht doen.
1: Ja.
0: Van Guido Gezelle.
1: Ja.
0: Meer dan 200 jaar oud.
1: 1859.
0: Ja. Ja. En, nog niet meer dan 200 jaar oud. Nog niet.
1: Het is op muziek gezet door Henny Vrienten.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt gezongen door Jan de Cler. Die wij uiteraard nog kennen als Zilde Strandjutter in de gelijknamige serie. En uit de film Karakter. Met zijn mooie donkerbruine stem. En Henny Vrienten zingt ook op de achtergrond mee en speelt ook gitaar.
0: Oké. Nou, we gaan echt de diepte in onze horizon verbreden met deze twee nummers. Dus zometeen Jan de Cler en Henny Vrienten. Maar eerst nu Boudewijn de Groot met Eva.
2: Ik houd de wereld in mijn hand.

water, maar water was het blakje, een blakje water. En het viel een keer een blakje op het water.

blank en groen blonk het water. En bladje loeg en lachen deed dat water. Maar bladje, en waar geen bladje, neen, en het water. En was niet meer als bladje, ook geen water. Mijn ziel was dat bladje en dat water. Het klinken van twee harpen.

0: maakte deel uit van een bijzonder project, dit nummer. Want ze zei zijn cd uitgebracht, denkend aan de Dapperstraat. En daarop allerlei gedichten van grootheden, waaronder ook een gedicht dus van deze Guido Gazelle uit 1859. En dat is dan op muziek gezet, hè?
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Een mooi project was dat, 1994, dat dat verscheen. En in jouw lijst gezet geldt.
1: Ja.
0: Dus het raakt jou ook wel in die zin.
1: Ja, ik word er heel rustig van. Ik word ook rustig van aardappelen schillen, maar dit is nog sterker dan dat.
0: Wij hebben het allemaal, want het was even heel stil in de studio. Je kon een speld horen vallen, terwijl dit gedicht zo mooi op muziek gezet klonk. En dat allemaal op jouw verzoek, want jij bent de gast hier in dit programma Mijn Dozijn vanmorgen. Weer een bijzonder nummer vind ik, dat je nog niet direct elke dag hoort, dat nu aan de beurt is. The Kift.
1: Ja, The Kift, dat is een beetje een experimentele band, niet zo heel bekend. We staan al wel 35 jaar. Ze ontstaan uit de punk en de fanfare, wat een mooie combinatie is, vind ik. En dit nummer hebben wij ook gezongen met ons zangkoor, Tarantella. Mm-hmm. Hier in Ede repeteren wij elke woensdag bij Macandra. En daar treden we ook op 11 juli.
0: Yeah.
1: Dus daar kunnen mensen ons horen. En als mensen dat dan interessant vinden, dan kunnen ze... En ze zingen toevallig de baspartij. Dan kunnen ze zich ook melden, want we zoeken naastig naar een nieuwe bas.
0: Oké, okay, dus luisteraars, opgelet.
1: Even naar tarantellakoored.nl en dan vind je wel ergens een e-mailadres.
0: Ja, dus heeft u een mooie basstem, meld je zich aan.
1: Precies.
0: Dat is over dat nummer van The Kift en dat laten we opvolgen in jouw persoonlijke top 3, waar we inmiddels zijn aangeland door Crosby, Stills, Nash & Young. Daarover later meer met Looking Forward. Maar eerst is hier Hooglied van The Kift.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Het kwartet compleet, Looking Forward, een opname uit 1999.
1: Ja, deze was speciaal voor Guusje, want er zit in I Wanna Live Like a Free Roaming Soul on the Highway of Our Love.
0: Mm-hmm.
1: Wat wel een beetje een slecht gekozen metafoor is, want we rijden allebei geen auto. Maar de boodschap is wel helder, hoop ik.
0: Ik denk dat het is overgekomen geld. We hebben geluisterd naar een hele mooie lijst van jou met voorlopig 11 nummers. Want de laatste gaan we zo meteen draaien. Was het moeilijk voor jou om de lijst samen te stellen?
1: Nou, ik had eerst wel wat andere nummers er nog tussen zitten die hebben moeten afvallen. Ik heb ook geen instrumentale nummers erbij zitten. Want
0: nee.
1: Ik hou ook erg van Joe Satriani of van de New Cool Collective. Maar die konden er niet meer bij.
0: Nee. Ja, je moet een keuze maken. Het valt wel eens zwaar, denk ik. Ja, dus dan moet je echt dingen weglaten waarvan je denkt, ja, had ik eigenlijk ook nog wel gewild.
1: Ook een beetje een mooie opbouw maken. En dat is volgens mij wel gelukt.
0: Ja. Ik wil nog eventjes terugkomen op jouw oproep voor dat koor, Tarantella.
1: Ja.
0: Ik vind dat we het nog even een keertje duidelijker moeten zeggen, dat mensen het echt even weten, dat jullie nog wat mensen zoeken.
1: Ja, nou, ten eerste heb ik niet genoemd waar wij optreden op 11 juli. Dat is op Macandra, op het erf van Macandra. Daar kunnen mensen ons horen op de middag. Dat is op een zaterdag.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen zich melden door te googelen op koor Tarantella Ede of Tarantella Koor Ede. En dan bij de contactpagina is een e-mailadres te vinden waar mensen zich kunnen melden.
0: Ja, en als mensen nou een sopraanstem hebben, of ja, sopraan zal met mannenkoor niet zoveel zijn, denk ik.
1: Nou, het is geen mannenkoor.
0: Oh, het is geen mannenkoor.
1: Nee, okay. Nee, het is gemeentekoor.
0: Oh.
1: Maar we zitten niet zo ruim in de bassen, dus vandaar die bas.
0: Pete Seeger is jouw laatste plaat.
1: Ja.
0: 30 seconden heb je.
1: 30 seconden. Pete Seeger was een fantastisch geëngageerde man. Heel gedreven en dat hoor je ook in de manier waarop hij zingt.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dit nummer ook uitgekozen omdat het naast dat het over een serieus onderwerp gaat, namelijk mijn ramp in Wales, heeft het ook iets lichts, toch? Doordat het een dichterlijke tekst is. Het is gebaseerd op een gedicht van Idris Davies.
0: Okay. Dankjewel voor deze keuzes. We gaan er naar luisteren. En bedankt dat je hier in de studio wilt komen. En ik bedank Adrie Speckley voor de techniek. Hier is Pete Seeger.

0: Drie uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Eveline Krijger.
3: En welkom vandaag ook weer bij Studio C. Redactie was in handen van Ruben Landman en hier aan de knoppen techniek, Adrie Spekle. Ja, wat kunt u vandaag van ons verwachten? We hebben weer 4 onderwerpen voor u in petto. Het eerste onderwerp straks is Tipjar, de band die binnenkort optreedt in het Erika Theater. En dat zijn dan Ariane Knecht en Bart de Win. En zij lichten hun concert toe en spelen zelf ook nog een nummer. Daarna praat ik met Linda Kok. Zij is bestuurder van het Veenendaal Fonds. En ik ga met haar praten, want ze bestaan 10 jaar. Ja, wat zijn ze van plan? Wat hebben ze gedaan? Hoe nu verder? Zij zal het toelichten. Dan onze vaste verhalen vertellen. Willem de Vos, hij heeft weer een aantal verhalen verzameld. En die zal hij aan ons voorleggen. En wij sluiten af met Zuid-Amerikaanse muziek. Met de voorstelling Tropical. Jeroen Kruft, oftewel Jeroen van Rossum. Zoals zijn muzikale naam is. Sluit hier aan. En gaat toelichten wat dat programma inhoudt. En dat is al morgenmiddag op 15 mei. Ook in het Erika Theater. Dus veel muziek vandaag en verhalen. En we beginnen natuurlijk met muziek. En we beginnen met Tipjar.

0: Studio C Muziek.
1: Ja, en ik had al aangekondigd dat het nummer van Tipjar was. Het is All Good van hun laatste album. En op vrijdagavond 19 juni treedt het Americana-duo Tipjar op in het Edeka Theater in Ede. En eerder deze week waren ze in Ede voor een tv-opname voor Mooi Zo op Xon. En radiocollega Ruben Landman interviewde ze ook voor Studio C.
2: In de studio zijn aangeschoven Bart de Win en Ariane Knecht. Samen vormen zij het duo Tipjar. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaat Tipjar al?
3: Sinds 2014.
2: En daarvoor was Bart volgens mij als solo-artiest actief, of niet?
4: Ja en nee. Want mijn naam stond op de cd's die we maakten. Maar Janne bemoeide zich gelukkig met alles. En toen wij uiteindelijk Tipjar hebben opgericht, laten we het zo noemen. Mm-hmm. Veranderde er eigenlijk, behalve de naam, niet zo vreselijk veel. Want we deden nog steeds alles samen. Alleen nu ging het wel om onze beide stemmen. Ja. En daar hebben we ons toen op gericht.
2: Tipjar is een bestaande uitdrukking in het Engels. In het Nederlands niet zo bekend. Wat betekent het?
4: Fooienpot.
2: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen destijds?
3: Het was ook een beetje een knipoog naar zeg maar het culturele klimaat. Ja. Wat af en toe niet al te breed is natuurlijk. Hè. En ook een knipoog naar onze liefde voor de Americana-muziek. En in Amerika, waar de meeste Americana toch vandaan komt, is een fooiepot echt overal aanwezig. Bij ieder concert waar je naartoe gaat, staat altijd een fooiepot. Vaak wordt die ook nog dan door een serveerster of een fan rondgesjouwd langs alle tafeltjes. Je komt er echt niet onderuit.
2: En wordt dus ook echt goed gebruikt daar.
3: Ja, zeker. Nou, ja, dat is echt een onderdeel van het inkomen.
2: Ja, precies. Dat is net zoals bij serveersters. Dus.
3: En dat is hier natuurlijk niet zo. Maar wij vinden het wel grappig gewoon. Wij zetten soms voor de lol een fooiepot neer. Meer omdat het verwijst naar onze naam inmiddels natuurlijk.
2: Americana, dat is een hele grote term eigenlijk. He, dat omhelst heel veel soorten muziek, Amerikaanse muziek. Welk stuk van die totale Americana doen jullie? Of is het alles?
4: Ja, dat is een beetje alles. Ja. Kijk, mensen vinden het fijn om iets te labelen. Mm-hmm. En kijk, we hebben ooit de slogan bedacht voor de muziek van Tipjar. Songs about love and life on the hippie side of country.
2: Ja.
4: En toen zei iedereen van, dan begrijpen we het. Dan heb je eigenlijk een beter beeld dan dat je zegt Americana. Want Bob Dylan is Americana. Bruce Springsteen op zijn manier eigenlijk ook.
2: Ja.
4: Een oude bluesgitarist met een paar snaren op zijn gitaar eigenlijk ook.
2: Ja.
4: En dat zijn allemaal dingen die wij niet doen.
2: En country western valt er ook onder.
4: En country western zeker ook. Ja. Dus.
2: Jullie komen vaak in Amerika. Sterker nog, jullie zijn gisteren, de dag voor deze opname, zijn jullie teruggekeerd uit Texas.
4: Ja.
2: Waarom komen jullie daar zo vaak?
4: We hebben daar een een fanbase wil ik het niet noemen, maar wel maar aardig wat mensen die ons kennen en die ook vragen van komen jullie volgend jaar weer spelen of voor het eerst ergens spelen dat ze ons zien en ons uitnodigen voor hun huisconcertserie of theater. En we hebben daar muzikale vrienden die het leuk vinden als ik meespeel op toetsen of in de studio meedoe. We nemen onze platen daar vaak op. Allerlei redenen om daar te zijn. Dus.
2: Maar hoe is dat begonnen? Want je kunt niet zomaar een ticket boeken in Amerika van nou, hier zijn we. En,
3: Het is begonnen met een festival waar ik als toeschouwer naartoe ging in 2008 in Utrecht. En daar zag ik wat nu een van onze allerbeste vrienden is, Walt Wilkins.
2: Ja.
3: En daar is het contact eigenlijk begonnen. En toen zijn wij het jaar daarna met z'n tweetjes naar Amerika gegaan.
2: Kom eens naar Hans toe, zei hij dus eigenlijk.
3: En toen hebben we de cd, dat was destijds de eerste cd die Bart had opgenomen, hebben aan hem gegeven.
2: Ja.
3: En was hij heel enthousiast over. En hij zei, let's work together.
2: Wow.
3: En toen zei Bart, ja, maar dat bedoelt hij vast niet echt. Dat is de Amerikaanse vriendelijkheid, weet je wel.
2: Ja.
3: Ik zei, nou, we zullen wel eens zien of hij het meent.
2: Ja.
3: Ik heb 2 tickets geboekt. Mm-hmm. Dat was toch wel een beetje spannend, maar uiteindelijk gedaan. Daar hebben we de 2e plaat opgenomen. Met Walt Wilkins en allerlei muzikanten die inmiddels ook onze vrienden zijn geworden.
2: Ja.
3: Ja, en dat was 2010, die plaat. En sindsdien zijn we alleen nog maar dikker geworden, zeg maar. Betere vrienden. En hebben heel veel platen, zowel hun platen als onze platen, gezamenlijk gemaakt.
2: Want zij komen ook wel naar Nederland.
3: Ja, zij komen ieder jaar ook hier 2,5 week toeren met
2: precies.
3: ons.
2: Precies. Ja. Ja. Ja, ook wel gezamenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Nu in dit geval niet. Jullie zijn met z'n tweeën, maar wel met 1 gastartiest erbij. Want jullie komen optreden in de Erika-kerk in Ede in juni.
3: Ja.
2: 19 juni volgens mij.
3: Ja.
2: Dus vrijdagavond. Wie nemen jullie mee?
4: Beertra, bijzonder getalenteerde muzikant.
2: Ja.
4: Die in Rotterdam gestudeerd heeft op het conservatorium, waar ik ook lesgeef. Dus daarvan kennen we hem.
2: Ja.
4: Maar hij is zo ongelooflijk divers in zijn talenten dat we hem makkelijk kunnen inpassen in onze muziek.
2: Ja.
4: En nou, hij zei, ik kom al meedoen in Ede.
2: Is dat de eerste keer dan dat hij bij jullie aanhaakt?
4: Nee hoor, al jaren is hij... Ja.
2: Want jullie hebben vaak een vaste andere gitarist.
4: Ja, dat is Harry Hendricks. Ja. En daar werk ik al 30 jaar mee, mm-hmm. op allerlei manieren. En Harry is ook onderdeel van ons gebeuren.
2: Ja.
4: Maar als hij niet kan, want hij heeft het druk met andere dingen ook, dan is Beer een uitstekende vervanger.
2: Ja.
4: En,
3: die kent ook al onze liedjes van buiten. Dus ja. Dat is hartstikke fijn.
2: Ja, en dat
3: want
2: zijn
3: wij zingen altijd met z'n drieën.
2: Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best wel wat liedjes. Want jullie hebben hoeveel albums inmiddels gemaakt? 8 albums.
3: Ja.
2: En dat zijn geen EP's met 4 nummers. Dat zijn gewoon volledige albums.
4: Ja. Ja, ja, ja.
2: Wanneer is het laatste album opgenomen?
3: Ja, het wordt weer tijd, zeg ik dan, voor een volgende album. Want het is nou, denk ik, 1,5 jaar geleden of zo.
2: Dus het kriebelt wel weer?
3: Ja, we hebben ook al wel nieuwe liedjes, hoor. Dus ja. we gaan komende maand al de studio in.
2: Oké.
3: Ja.
2: Maar het voornaamste, denk ik, voor jullie is het live optreden.
3: Ja.
2: Dat doen

0: Hoe gaat dat in de muziekscene anno nu? Is het vol te houden?
1: Nou, als we heel eerlijk zijn, dan is het feit dat ik zelf les kan geven op een paar scholen is natuurlijk wel vrij aangenaam.
2: Conservatorium. Ja. Muziekles, even ter verduidelijking.
0: Dat is in feite wel de kurk waar het allemaal op drijft?
1: Nou, dan heb je in ieder geval de kans om te zeggen, ik wil per se doen wat ik zelf wil doen, artistiek gezien. En niet de hele tijd denken van de schoorsteen moet roken, dus ik ga ook maar concessies doen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat we zeker niet doen. We hebben nou eenmaal niet die hele grote wereldhit gescoord die wel eens kan helpen.
2: Maar weet je wat het is, Ruben? Het is zo leuk eigenlijk dat het heel veel energie geeft om een plaat te maken, om een concert te doen, contact met het publiek. Dat maakt het allemaal zo de moeite waard. Mm-hmm. Dus het is niet heel... Het is zeg maar niet wat een boekhouder zou doen. Zo van onder de streep moet dit, weet je wel zo. Het is een beetje van nou, give a little, take a little, weet je wel. Soms heb je ineens een heel vet betaald optreden. En dan kan je weer even opteren. Ja. En soms speel je voor 25 mensen. En dan is dat een van de mooiste concerten die je ooit gespeeld hebt.
0: Ja.
2: Maar misschien met iets minder inkomsten. En zo weeg je dat een beetje af, denk ik. Het is ook een gevoelsding. Dus we zijn eigenlijk allebei nooit zo... bezig geweest met geld en met plannen
1: calculeren.
2: En zo. Nee.
0: Jullie komen dus in juni naar Ede. Jij komt, niet oorspronkelijk uit Ede, maar je hebt lang in Ede gewoond.
2: Ja.
0: Dus even terug naar je eerdere heimaat, zullen we zeggen. een aantal jaar geleden zijn jullie ook in Ede geweest. Ook trouwens in het Erika Theater.
2: Ik heb zelf natuurlijk hier op school, op de middelbare school gezeten.
0: Ja.
2: En ik hoop dat ik daar nog wat mensen misschien kan porren. Die denken, oh, wel eens kijken hoe het met haar afgelopen is. Of afgelopen. Ja. Hoop niet, maar
0: nu gaat.
2: Hoe het nu gaat. En dat ze uit nieuwsgierigheid eens een kijkje konden nemen. En we zijn natuurlijk bezig met... We gaan posters plakken zometeen. Ja. Dus,
0: Bart, je hebt je gitaar meegenomen. Vaak begeleid je jezelf op toetsen.
1: Ja, ik ben eigenlijk van oorsprong pianist en zanger. En bij Tipjar ben ik ook gitarist en zanger.
0: Ja, maar fijn dat je de gitaar hebt meegenomen.
1: Ja.
0: We zouden jullie graag de gelegenheid willen geven om een nummer te spelen zometeen.
1: Back Porch.
0: En is daar een bepaald verhaal of een bepaalde gedachte
1: het
0: bij?
1: Het is het eerste liedje wat we hebben geschreven voor ons tweeën echt. En voor met Tipjar in gedachten.
0: Ja.
1: En het idee is, inmiddels is trouwens het klimaat enigszins veranderd. Maar zeker toen we het schreven dachten we... Wat zou toch te gek zijn als we zo'n veranda hadden achter het huis. Waar je dan even gaat zitten pielen met je gitaar. En dat dan de buurman met zijn viool komt. En dan een biertje erbij. En dan binnen no time wordt het een jam sessie. En we zien de zon ondergaan.
0: Ja.
1: Lekker in de zon. Oh wacht, er is zo weinig zon. We hebben overigens ook geen veranda. Dus het werd een soort droom. Het cliché van een Amerikaanse backporch. En dan bij ons... in de buurt van Eindhoven.
0: Bart de Win, Ariane Knecht, bedankt voor het gesprek. Veel plezier op 19 juni in het Erika Theater.
1: Dankjewel.
0: We gaan luisteren naar Backporch.

0: there. Maybe I should leave it there, somewhere in the corner of my brain.
1: Ja, tot zover de live-opname van Tip Jar. En wij gaan luisteren naar Liza Minnelli en Joel Grey. Money, Money uit de film Cabaret.
2: Money. Money.

0: is Studio C.
1: Ja, en hier aan tafel is aangeschoven Linda Kok. Zij is bestuurder bij het Veenendaal Fonds. En ja, Linda, ik mag jullie feliciteren, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, want jullie bestaan 10 jaar.
2: Ja, het is alweer een hele tijd. Maar in 10 jaar hebben we hele leuke dingen gedaan. Dus het was een tijd voor een feestje, vonden we vorige week.
1: Ja, en wat allereerst het Veenendaal Fonds. Wat doet het Veenendaal Fonds?
2: Nou, wij zijn een vermogensfonds. En wij kunnen initiatieven binnen Veenendaal helpen met geld. Maar we zetten daarnaast ook onze kennis en kunde in via ons kenniscentrum Fondsenwerving.
1: En het kenniscentrum, staat dat er los van? Of,
2: Nee, het is echt onderdeel van het Veenendaal Fonds. Samen met de welzijnsorganisatie in Veenendaal, Veens Welzijn, hebben we het opgericht. Omdat we toch wel merkten dat veel initiatiefnemers eigenlijk niet goed de weg in Fondsenland kennen. En we willen heel graag dat al die mooie plannen tot stand komen. Dus wij besluiten ze een handje te helpen via dat kenniscentrum.
1: En kun je een voorbeeld noemen van wat voor initiatief in aanmerking zou komen voor een bepaald fonds?
2: Dat zou bijvoorbeeld een koor kunnen zijn wat een mooi concert geeft in samenwerking met de lokale muziekschool. En die zoeken dan middelen om dat concert tot stand te brengen.
1: En dan bellen ze jullie?
2: En dan bellen ze ons. En dan gaan wij kijken van, goh, wat willen jullie precies met het concert doen? Wat is het thema? Wat ga je doen? En wij gaan op zoek naar geschikte fondsen. Hopen dat zo het concert tot stand gebracht
1: jullie gaan zoeken naar een potje geld wat er misschien ergens is. En zijn er veel potjes?
2: Er zijn heel veel potjes. Er zijn echt in Nederland echt duizenden fondsen. Niet ieder fonds die zit bijvoorbeeld op die concerten en op de kunst en cultuur. Maar er zijn ook fondsen gericht op natuur of op iets sociaals.
1: Maar dat gaat veel verder dan lokale fondsen. Dus dat, is
2: dat gaat echt veel verder dan lokale fondsen. Er zijn ook heel veel fondsen die zijn echt actief door heel Nederland. En dus ook hier in de Gelderse Vallei.
1: En jullie hebben die kennis?
2: En wij hebben die kennis. Ja, wij zijn ook aangesloten bij het Utrechts Fondsoverleg. En dat is een collectief van allerlei fondsen die binnen de provincie Utrecht actief zijn. En zo hebben wij ook heel veel nauwe contacten met fondsen. En kunnen we ook heel goed naar elkaar doorverwijzen. En weten we ook wat er speelt binnen de provincie.
1: Ja, want ik zou zeggen, hoe kom je zelf weer aan die kennis? Maar jullie zijn dus zorgen actief dat jullie kennis ook op peil blijft op die manier.
2: Ja, daar doen wij heel erg ons best voor. Er verandert altijd wel heel erg veel. Dus ja. Af en toe lopen we ook wel achter de feiten aan. Maar wij zijn echt wel met ons clubje actief om die kennis op peil te houden. Ja.
1: En hoe groot is jullie club?
2: We zijn met z'n drieën. Naast mij nog 2 bestuursleden. En we hopen nog meer versterking via
1: ik zou net zeggen, is dat ja. Voldoende? Maar jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Want 8 mei hadden jullie een feestje.
2: Wij hadden een feestje. Wij bestonden 10 jaar. En wij dachten, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk impact maken in Veenendaal en de omgeving? Dus we hebben een aantal collega-fondsen uitgenodigd. En we hebben initiatiefnemers gevraagd van, kom bij ons op de koffie en een stukje taart halen. En ga met ons
1: inloopspreekuur.
2: Ja, ga met ons in gesprek. Zodat het initiatief wat je hebt niet bij een plan in je hoofd blijft, maar dat het misschien wel realiteit kan worden.
1: En ik geloof niet dat jullie met de taart zijn blijven zitten.
2: Nee, het was echt wel druk. En we hebben echt ontzettend veel leuke initiatieven gehoord. Ook heel divers. Dus we zijn heel erg benieuwd wat de komende tijd daarvan echt op stapel staat. Echt van concerten, festivals tot inloophuizen. Het varieert echt heel erg.
1: En nu zitten jullie vol?
2: Nou zitten we aardig vol. Mensen kunnen gewoon altijd een mailtje sturen. Even bij ons aankloppen. En dan maken we gewoon een afspraak. En dan gaan we gewoon onder het genot van een kop koffie eens eventjes luisteren wat de ideeën zijn. En meedenken hoe we dat werkelijkheid kunnen laten worden.
1: Maar je zei net Veenendaal en omgeving. Tot hoe ver strekt die omgeving?
2: Nou, het Veenendaal Fonds is zelf actief in Veenendaal. Maar onze collega-fondsen die zijn ook buiten Veenendaal actief. En vandaar dat wij hen ook hadden uitgenodigd. Ja. Omdat Veenendaal, ja, dat grenst ook heel erg aan de gemeente Rhenen. Soms loopt die grens letterlijk door de wijk heen.
1: Ja.
2: En heel veel initiatieven kosten zoveel geld dat wij dat ook niet alleen kunnen ondersteunen. Dus dan hebben we toch de hulp van de collega-fondsen sowieso nodig.
1: Om en zijn er vergelijkbare realiseren. Initiatieven binnen de omliggende gemeenten, zoals Ede bijvoorbeeld?
2: In Ede zijn ook wel fondsen actief. Dat zijn met name familiefondsen. Mm-hmm. En die zijn iets minder toegankelijk zoals wij zijn. Die kiezen vaak hun eigen doelen uit.
1: Ja.
2: Maar wij kunnen wel contact opnemen en bijvoorbeeld een initiatief onder de aandacht brengen.
1: Ja, jullie kunnen wel kiezen als het dienen als het kenniscentrum en om mensen de juiste kant op te sturen. Het feestje is geweest, 10 jaar bestaan gevierd en hoe nu verder?
2: Nou ja, wij gaan zoveel mogelijk proberen. Die initiatiefnemers die vorige week bij ons een taartje kwamen eten. De komende tijd zoveel mogelijk te helpen. Dat die plannen er ook echt gerealiseerd kunnen worden. Want ze hebben over hun plan kunnen vertellen. En dan is dit het begin.
1: Ja, want jullie leggen contact met een fonds. En hoe gaat het zoiets dan verder normaal gesproken? Als het...
2: Nou, dan gaan we het plan op papier zetten. Dan maken we een projectplan. En dan komt daar ook een financieel plaatje bij op papier te staan. En dan gaan we officiële aanvragen indienen bij de diverse fondsen. En dat is een heel proces. En heel veel mensen die snappen ook helemaal niks van dat proces. Want het zijn allemaal ingewikkelde formulieren. En wij helpen echt door dat proces heen. Zodat hun aanvraag bij de juiste fondsen komen te liggen. Het is een beetje hetzelfde als solliciteren, zeg ik altijd maar. Want je moet ook de fondsen zoeken die echt bij je passen.
1: Ja, want anders heb je niet zoveel kans om geld te krijgen.
2: Nee. Dat klopt.
1: Heb je enig idee hoeveel succesvolle bemiddelingen, zal ik het maar noemen, de afgelopen 10 jaar tot stand zijn gekomen? Dat is wel een vraag waar ik je misschien mee overval. Maar,
2: Nou, ik schat echt honderden.
1: Ja.
2: Het meeste wat we ooit wel eens gehad hebben, die tot stand zijn gekomen, waren 50 initiatieven in 1 jaar. Dus bijna wekelijks één.
1: Ja, dan hebben mensen een beetje idee van bijna wekelijks één initiatief.
2: Kijk, en die initiatieven variëren ook heel erg van hele grote initiatieven als meerdaagse festivals. Maar ook bijvoorbeeld de kleine initiatieven in coronatijd. Bijvoorbeeld die berenjacht en de serenades die op een pleintje gebracht werden. Ja. Dat iedereen op een balkonnetje zat. Dat soort kleine dingetjes, die hebben wij ook ondersteund.
1: Ja, maar die hebben wel impact.
2: Die hebben wel impact.
1: Ja, zeker. Wat staat er persoonlijk nog op jouw lijstje voor het komende jaar? Wat je zegt van, god, dat zou wel heel leuk zijn als dat doorgaat.
2: Oh, ik heb nou zoveel leuke initiatieven gehoord. ik zelf vind een heel leuk voetbalinitiatief. Dus sport.
1: Ja.
2: Heel erg leuk. Dat is van zaalvoetbal met jongeren. En daar zijn echt ontzettend veel jongeren actief. Ik vind ook ontzettend leuk als een koor hun 25-jarig jubileum toch wel op die ludieke wijze kan vieren.
1: Ja.
2: Dus
1: moeilijk om te kiezen.
2: Moeilijk om te kiezen.
1: Nou, Linda, bedankt voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, veel succes met alle mensen die bij jullie langs zijn geweest en die graag iets willen brengen. En we hopen dat hier in de omgeving dan ook terug te zien, zou ik maar zeggen, dat ook gerealiseerd wordt.
2: Dat hopen wij met jullie mee.
1: Ja, ik weet niet of er nog een website is die je wil benoemen. Of zegt mensen kunnen die contact met ons opnemen.
2: Mensen kunnen altijd naar onze website gaan. Dat is veenendaalfonds.nl. En wij zijn ook te vinden op de social media. Dus voor meer informatie, ga daar even naartoe. En stuur een mail als je onze hulp nodig hebt.
1: Nou, bij deze de oproep gedaan. Dank je voor je komst in de studio, Linda. En wij gaan luisteren nog weer naar een toepasselijk nummer. Ook over geld. Money, Money, Money van Rayaton. En het Lahti Symphony Orchestra. Het is Fins. En we gaan er naar luisteren.

Ja, en dat was natuurlijk Money Money, maar dan een andere uitvoering, maar wel van ABBA natuurlijk. We gaan luisteren naar Rob de Nijs en dit keer niet in het Nederlands, maar hij zingt in het Duits over Schwester Ursula.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Mijn verhalenkeuze sluit aan bij het feit dat in de afgelopen week de dag van de verpleging plaatsvond en de dag van de zorg. Het eerste, tijdens mijn studie verpleegkunde, tijdens mijn studie verpleegkunde kregen we een tentamen voor het vak omgangskunde. Ik was een serieuze student en las eerst alle vragen door, inclusief de laatste. Die luidde: wat is de voornaam van de mevrouw die de hogeschool schoonmaakt? Dit moest een grap zijn. Ik had de schoonmaakster verschillende keren gezien. Ze was lang, had donker haar en was boven de 50, maar hoe kon ik nou weten hoe ze heette? Ik leverde mijn werk in. De laatste vraag had ik opengelaten. Vlak voor het einde van het tentamen vroeg een student of de laatste vraag meetelde voor het resultaat. Absoluut, zei de docent. In jullie loopbaan zul je vele mensen ontmoeten. Ze verdienen allemaal jullie aandacht en zorg. Al is het maar dat je glimlacht en hallo zegt. Die les ben ik nooit vergeten. Mijn tweede verhaal. Mijn collega verpleegkundige was bezig een infuus aan te brengen bij een leuke knul van 16. Aan de jongen was duidelijk te zien dat hij bang was voor de prik die zou volgen. Hij waagde het niet om te kijken naar wat er ging gebeuren, maar kneep zijn beide ogen dicht. Toen ging de telefoon van de patiënt en zijn moeder nam op. Ze kletste een poosje en zei toen: ja jongen, het is je vader. Hij wil weten of er nog leuke zusters op je afdeling zijn. De jongen keek naar de zuster die de infuusnaald vlak boven zijn arm hield en op het punt stond te gaan prikken. Zeg maar tegen pa, zei hij met de benepen stem, dat het allemaal spetters zijn. En het laatste verhaal van een hele andere aard. Over een dokter. Hij was al meer dan 30 jaar dokter. Hij wist heel veel van medicijnen, maar hij wist nog meer van mensen. In de loop der jaren had hij al zoveel mensen ontmoet en naar ze geluisterd dat soms een half woord van hen al genoeg was om te weten wat ze bedoelden. Een dokter met mensenkennis. Toen er op een morgen een onbekende bij hem binnenkwam, had hij het meteen al gezien. In de ogen van de man die hij een hand gaf, stond verdriet te lezen. Hij had de man nooit eerder gezien, maar hij zag dat het iemand was met zorgen. Toen hij was gaan zitten, vertelde de man aan de dokter dat hij vaak maagpijn had, weinig plezier had in het leven, veel dingen donker inzag en nog maar weinig kon lachen. De dokter luisterde eerst goed, gaf toen een paar wijze adviezen en zei tenslotte: er is een circus in de stad. Daarin treedt een hele leuke clown op. Daar zou u eens heen moeten gaan. Die clown is beter dan allerlei medicijnen. Hij zal u uw zorgen even doen vergeten en hij zal u weer eens heerlijk laten lachen. Maar dokter, dat kan niet, zei de man, want die clown van het circus, dat ben ik.

Ja, dat was het nummer Therapie van Zoë Tauran. En we gaan verder met hele andere muziek. We gaan naar Cecilia Cruz met Quimbara. En ja, dat zit ook in gelinkt aan het volgende item waar ik zo meteen over ga praten met Jeroen Kruf, ofwel Jeroen van Rossum. Ja, over de show Tropical.

0: Radio C Muziek.
1: Ja, en hier aan tafel zit Jeroen Kruft. Ik moet natuurlijk zeggen, en ik zei net, had het over Tropical, maar het is natuurlijk een muzikale reis door Zuid-Amerika. Ja, dat is op zijn Spaans Tropical.
2: Tropical.
1: Waar luisterden we naar? Wat voor muziekstijl luisterden we net eigenlijk?
2: Ja, dat was een rumba-ritme. En dat is Afro-Cubaans ritme. In dit geval, er zijn verschillende rumba-ritmes. Dit is een guabanco. En dat kenmerkt zich door de rumba-clave. Het is wat technisch, maar dat de klave, daar hebben sommige mensen wel van gehoord. Dat is van of 2-3, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2. Maar je kunt ook 1-2-3, 1-2. En dat is eigenlijk wat, de rumba die doet het dan nog net eventjes anders. Dan heb je een 1-2-3. 1-2. Dus dat is gesyncopeerd. En dat is eigenlijk de lock-in voor de conguero. Hè? Dus de drummer die daarop los kan gaan. En dat is de fantastische heritage die we hebben meegekregen in de Latijns-Amerikaanse muziek uit Afrika. En ja, daar gaat deze show over, hoe die muziekstijl dan vermengd wordt met inheemse stijlen, inheemse instrumenten en de Europese, ook de Europese instrumenten en invloeden.
1: Ja, want het is niet alleen lekkere muziek om naar te luisteren zondag, maar ook hoorcollege.
2: Ja, we gaan
1: dat
2: inderdaad.
1: Klinkt een beetje zwaar, maar
2: je gaat wat leren. Ja, je gaat wat leren. Je gaat niet alleen luisteren en hopelijk genieten van de muziek die we gaan zingen en spelen, maar we gaan ook wat vertellen over de stijlen, over de muzikanten en over de instrumenten.
1: Ja, en vertellen over de muzikanten. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?
2: Ja, de muzikanten had ik het eigenlijk over de muzikanten die we dan gaan representeren.
1: Ja,
2: dus we hebben het over de grote artiesten. Daar gaan we wat over vertellen. Maar ik kan ook wel wat vertellen over de minder bekende artiesten. Dat zijn wij. Maar dat gaat natuurlijk veranderen nu dat we in het Erika Theater deze show gaan doen. Dus hopelijk gaat iedereen ons daar zien. De muzikanten zijn ten eerste onze leadzangeres Joana Delgado. Die komt uit de Dominicaanse Republiek. Heeft ook een hele leuke carrière in Urbano. Dat is een soort Latin stijl die heel modern is. Dat is een mix van merengue en reggaeton. Dus die heeft ook een carrière in de Dominicaanse Republiek. En zet hier ook alvast wat nummers neer. Dus bekijk haar op Instagram in ieder geval. Dan hebben we Jorge Vivas. Dat is een allround muzikant uit Colombia. En die heeft met Grupo Nietzsche gewerkt bijvoorbeeld. En die speelt verschillende gitaren en percussie-instrumenten. We hebben een percussionist uit Brazilië. En die studeert op dit moment in Artis in Arnhem. En die is bijna klaar. Dus die is al heel erg goed. En dat is een fantastische kerel. Die heet Caetano Ruin. En die speelt conga's en bongo's en allerlei andere percussie-instrumenten. En we doen natuurlijk allemaal koros. Ikzelf speel verschillende gitaren ook. En ik heb ook een accordeon. Die komt er ook bij kijken. Want dat is dan weer ook een van de invloeden uit Europa. Die is komen overwaaien naar onder andere Latijns-Amerika.
1: Maar dat lijkt me best wel lastig. Want die muziekstijlen wat je net al aangaf met de ritmes. Om die verschillende stijlen ook allemaal te kunnen spelen. Het lijkt me nog niet zo makkelijk.
2: Nee, dat is ook niet makkelijk. We hebben er ook erg hard aan gewerkt. Maar je kunt heel veel doen hoor. Met voldoende getalenteerde muzikanten. Het is altijd fijn om in Latin muziek net één muzikant erbij te hebben. Maar voor je het weet zit je met 20 mensen op het podium. Nou, dat gaat niet lukken in het Erika Theater. Dus nee. We doen het nog relatief klein.
1: Ja.
2: Maar we gaan wel de essentie, zullen we zeggen, van de ritmes ten gehoor brengen.
1: Ja, want wat kun je een tipje van de sluier oplichten wat er langs komt?
2: Ja, natuurlijk. Nou, we beginnen natuurlijk. Dat kan niet anders. We moeten bij de inheemse muziek beginnen. Er waren allerlei muziekinstrumenten en stijlen voordat er ook maar één Europese voet aan wal kwam. Dus daar gaan we naar kijken. De Huayno-muziek van de Andesgebergte in Zuid-Amerika gaan we bespreken en spelen. Daarna hebben we de Afrikaanse invloeden, waar je dus ziet dat de menging komt met de ritmes en het stijl van zingen. Dus het zingen en dat dan beantwoord wordt. De call and response, hoe je dat op het Engels, in zijn Engels zegt. Maar dat is de coro in het Spaans. Dus dat is heel erg Afrikaans ook. En dat is, zie je eigenlijk in alle Latijns-Amerikaanse muziekstijlen terug. dan hebben we het over de Europese stijlen van invloeden. Dus je hebt, ik heb al de Guaguancó genoemd uit Cuba, die we gaan bekijken. De Son Montuno. Uiteindelijk gaat dat gemengd worden met Bomba en Plena, waar we ook heen gaan, uit Puerto Rico. Er wordt gemengd met jazz in New York tot salsa. Nou, salsa, daar zullen veel mensen van gehoord hebben. Mensen hebben misschien ook wel gehoord van merengue, van de Dominicaanse Republiek. We gaan ook naar hele originele, oude soorten merengue, om te laten horen hoe dat klinkt. En veel van zang dat ook echt uit de Afrikaanse traditie komt. En dat is op een ceremoniële manier, hè, wordt dat gezongen. Voor de Afrikaanse goden, die dan overgebracht worden naar het Caribisch gebied. En waar dan stiekem toch nog lof voor wordt gezongen. Dus dat soort chants, die gaan we ook ten gehore brengen. En dat vloeit dan allemaal over in elkaar tot de meer modernere muzieksoorten, zoals de merengue en bachata. Daar zullen mensen ook van gehoord hebben. Daar zullen we ook wat van doen. Dus er gaat veel voorbij komen.
1: Ja, maar voordat mensen bang worden dat een ver van hun bedshow is, er komen ook wat herkenbare nummers voorbij, toch?
2: Ja, zeker. Hits in ieder geval in de Latijns-Amerikaanse wereld die erg bekend zijn, die we ten gehore zullen brengen. We beginnen altijd met iets heel traditioneels en dan werken we door een medley heen meestal naar nummers die wat meer bekend zijn. Dus Conga van Miami Sound Machine, die komt ook voorbij. Want dat is ook een extensie van die hele Cubaanse traditie die dan uiteindelijk in Miami de Miami Sound Machine is gaan heten.
1: Ja. Nou, en dat is natuurlijk wel heel bekend. Dit is voor jullie een beetje een try-out in Ede, als ik het zo mag noemen. Met het idee van we gaan dit grootser opzetten in de toekomst, toch?
2: Dat klopt, ja. Dit Tropical was een show dat in New York al een lange tijd off-Broadway speelde. Ik heb daar 16 jaar gewoond en gewerkt. En daar was ik deel van een Puerto Ricaans theatergezelschap. En daar deden we eigenlijk precies hetzelfde concept. Maar dit heb ik dus licht veranderd met andere nummers erin. En iets wat minder glamour en wat meer diepte. Maar dat was wel de inspiratie om dit weer te doen herleven. En op de planken te zetten hier in Nederland. Want ik denk dat in Nederland er ook veel interesse is in Latijns-Amerikaanse muziek. Dat is het al een aantal decennia. Mensen willen misschien wel eens wat meer dan alleen naar dansfeestjes. Die willen misschien ook wel eens horen de verschillende muziekstijlen die gerelateerd zijn aan waar ze naar luisteren. Of de achtergrond daarvan.
1: Ja, zeker. Want het is ook een beetje te weten waar dingen nou vandaan komen. En ook te kunnen begrijpen van hoe ritmes, dat je leert luisteren in feite ook naar de muziek, toch, hoe het ritme in elkaar steekt, lijkt me.
2: Ja, precies. Het is denk ik voor sommige mensen in ieder geval wel leuk om te weten hoe dingen in elkaar steken. In ieder geval om wat kennis te nemen van de instrumenten en de tempo's en de verschillende landen waar het dan vandaan komt. En dan de volgende keer dat je luistert naar Latijns-Amerikaanse muziek, dan gaat het veel meer spreken.
1: Dan luisteren we heel anders. Maar men kan dus zondag, de morgen op 17 mei, gaan luisteren in het Erika Theater. Het begint 's middags om 4 uur. Het programma duurt ongeveer 2,5 uur, zei je. Niet echt een dansvoorstelling, maar wel een luistervoorstelling. En er kan misschien ook nog een beetje gedanst worden.
2: Er gaat zeker gedanst worden. We gaan daar ruimte voor maken.
1: Oké. Hartelijk dank voor je toelichting, Jeroen. En wij gaan luisteren nog naar wat Zuid-Amerikaanse muziek, naar Los Panchos. Besame mucho.

Ja, dit programma zit er alweer bijna op. Luister nog naar de naadsnoten van Los Panchos. Mijn naam is Eveline Krijger, maar het programma was natuurlijk niet mogelijk zonder Adi Spekler die de techniek deed en Willem Landman de redactie. Volgende week weer in Studio C.

0: 4 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemiddag. Welkom bij Stillok Radio, het christelijke geluid uit de regio. Wij zijn ook deze zondagmiddag weer bij u tot 7 uur. En zo dadelijk om 5 uur zendt Stillok een kerkdienst uit van de hervormde gemeente. En die kerkdienst zal komen vanuit de Sionskerk aan de Adriaan van Oostadelaan. En voorganger in die dienst is dominee M.L.W. Karels. Tot 5 uur luisteren we naar gevarieerde geestelijke muziek.

Zo dadelijk, luisteraars, gaan wij u verbinden met de Nederlands Hervormde Sionskerk aan de Adriaan van Oostadelaan. Voor het beluisteren van de middagdienst van deze hervormde gemeente. Voorganger is dominee M.L.W. Karels. Na de dienst komt Stilok graag bij u terug met het programma Middagzon. Wij wensen u een gezegend uur toe bij het beluisteren van deze dienst.

Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Karels van de Westerkerk. We groeten de gasten in ons midden en allen die zich thuis met ons verbonden weten of later deze dienst op het internet meebeleven. Er zijn deze dienst 3 collectors. Kunt u gaven geven in het collectemoment via de Apostel-app of in de collectezakken. De eerste collecte is bestemd voor Dorcas en dan met name voor het project Waterkracht. Schoon water voor mensen in Zuid-Soedan en andere landen. De tweede collecte is voor kerkbeheer, instandhouding van de erediensten. De derde collecte is voor het missionaire activiteiten die we in onze Sionswijk hopen te houden. Ook kunt u bij de uitgang geven voor de zendingsbus en de opbrengst daarvan is deze maand bestemd voor het werk van Thomas en Kobi in Thailand. Alle doelen van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkraad en voorganger wens ik u een gezegende dienst toe die we beginnen met het zingen van het lied Wees stil voor het aangezicht van God, nieuwe op toonhoogte 236, waarbij ik u uitnodig om te gaan staan.

En ook vanmiddag spreken wij uit onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, lied van verwachting, opzien naar God. Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7.

Bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons ook vanmiddag de gelegenheid geeft om hier als deel van uw gemeente bijeen te komen. Op afstand af te stemmen op deze dienst. Heere, dank dat u ons zo'n moment geeft om elkaar te ontmoeten. En samen uw aangezicht te zoeken. Juist ook in deze periode tussen hemelvaart en Pinkst. Van we Pinkst in het hemelvaartsevangelie lezen. Dat de leerlingen samenkwamen. Volhardend in het gebed. Heere, dank. Dat u ons zo aan elkaar gegeven hebt. Als leerlingen van u. Heer, om daar ook invulling aan te geven. Aan het bidden, aan het zoeken, aan het al zingend ook wachten elkaar en onszelf ertoe aan te sporen. Heer, dank voor deze plaats. Heer, om in uw huis bijeen te komen. Om tot u te naderen. En u kent ons. Zo verschillend als we zijn. De jongste en de oudste. Wie we ook zijn. Wat we ook met ons meedragen. Heer, wilt u zelf die ruimte maken. Wilt u zelf ook vanmiddag tot ons het woord richten. Neem ons bij de hand en leid u ons. Heer, we bidden om uw zegen. Hier, waar we al kijken of luisteren. En wees op al die andere plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Bouw zo uw koninkrijk. Werk met uw geest. Met u de macht van de bouwen van ons weer. In Jezus' naam bidden we. Amen. Voor de dienst hadden we het nog even over in de hal van hoe geef ik nou invulling aan. Bijvoorbeeld ook middagdiensten. Vanmiddag wil ik op deze zondag na hemelvaart met u stilstaan bij zondag 18 van de catechismus. Wat gaat over hemelvaart. Daarbij lezen we allereerst enkele woorden uit de Bijbel. Allereerst Lucas 24 vers 50. Ik had opgegeven tot 52. We lezen nog een vers bij, vers 53. En vervolgens ook 1 Johannes 1 vers 5 tot hoofdstuk 2 vers 2. Het slotgedeelte van het Lucas evangelie over de hemelvaart. Zeg maar het eerste verslag dat Lucas geeft. Het tweede verslag komen we tegen in het boek Handelingen. Lucas 24 vanaf vers 50 waar we lezen. Jezus, hij leidde hen, zijn leerlingen, naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En vervolgens 1 Johannes 1 vers 5. Stuk 2 vers 2. Maar Johannes in zijn brief aan de gemeente, aan zijn lezers en hoorders schrijft. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij

de zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En daarbij lezen we vanmiddag de woorden van zondag 18. En ik lees ze in de versie van het Christus in gewone taal, zoals die internet ook kunt tegenkomen. Iets. Misschien andere woorden dan we ooit geleerd hebben. Vroeger, tegelijkertijd de strekking, hetzelfde. Vraag en antwoord 46. Wat wordt bedoeld met opgevaren tot in de hemel? Waarbij als antwoord wordt gegeven, Christus is voor de ogen van zijn leerlingen van de aarde naar de hemel opgenomen. Daar is hij voor ons welzijn, totdat hij terugkomt om alle mensen te oordelen. Vervolgens wordt ons gevraagd, vers 47, is Christus dan niet meer bij ons aanwezig tot het einde van deze wereld, zoals hij beloofd had? En dan als antwoord, zoiets van, zeg het maar na, Christus is echt mens en echt God. Als mens is hij niet meer op aarde aanwezig. Als God verlaat hij ons nooit meer. Want met zijn majesteit, genade en geest is hij altijd bij ons. Vervolgens vraag 48, als de mensheid en godheid van Christus niet altijd samen zijn, is het dan zo dat ze van elkaar zijn gescheiden? Absoluut niet. De godheid van Christus kan door niets worden tegengehouden en is overal aanwezig. Omdat Christus als God overal aanwezig is, betekent dit dat zijn godheid op aarde is en in de hemel, waar zijn mensheid is. En volgens vraag antwoord 49, waar we vanmiddag in het bijzonder bij stil willen staan, waar de vraag ons gesteld wordt, wat hebben we aan de hemelvaart van Christus? Hij is onze voorspraak bij zijn Vader in de hemel. Hij is met zijn lichaam in de hemel en daarom weten we zeker dat hij ons ook tot zich zal nemen. Want hij is het hoofd en wij zijn de leden van zijn lichaam. Hij zendt ons zijn geest tot een onderpand. Door de kracht van de geest zoeken we de dingen die boven zijn. Daar waar Christus zit, aan de rechterhand van God en niet de dingen die op de aarde zijn. Tot zover de lezing vanuit Gods woord en zoals het ons uit de catechismus wordt aangereikt. We zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Psalm 146, het derde vers uit de oude berijming, Psalm 146, vers 3.

Direct na de verkondiging zingen van gezang 235, versen 1 en 2. Gezang 235, de versen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heeft iets, jou zou het zeggen, iets spannends in zich. Christus is opgevaren naar de hemel, zichtbaar weggegaan voor het oog van zijn leerlingen. Tegelijkertijd is de geest nog niet uitgestort destijds. En de discipelen, de leerlingen die zoveel jaren met hem zijn opgetrokken, onderwijs hebben gehoord, tekenen hebben gezien, die leven in verwachting, biddend, afhankelijk. Ik zou eigenlijk best wel iets gezien willen hebben, hoe dat gegaan moet zijn. Als we lezen dat ze terugkeerden naar Jeruzalem, vol blijdschap. En dan komt de vraag in zekere zin naar boven. Wat hebben wij eigenlijk aan de hemelvaart van Christus? Dat is de vraag die ook gesteld wordt in die zondag 18, vraag 49 van de Heidelbergse Catechismus. Eeuwen geleden opgesteld. Tegelijkertijd fascinerend actueel, zo'n vraag. Wat hebben we er eigenlijk aan? Hemelvaart. Misschien is het ook wel een vraag, waarom zouden we Hemelvaartsdag nog vieren? Afgelopen week hoorde ik de vraag stellen, iemand, hoe lang zal het in ons land nog een vrije dag zijn? Als je zelfs in kerken terug afnemende belangstelling bemerkt bij zo'n dag. Hoe lang zal die gewoonte er nog zijn? In onze cultuur, in onze tijd en samenleving. Waarom zou je samenkomen? Het antwoord dat de catechismus ons aanreikt in dat leerboekje van de kerk, dat heeft iets pastoraals, iets troostvols. Zo wordt het ons aangereikt. En mooi is hoe die woorden eeuwen geleden al werden aangereikt in het leerboekje. Zo van, zeg het maar na. Leer het maar op zo'n manier na te spreken. Maak het je zomaar eigen. En wat hoop ik dat dat velen gevormd heeft. Dat het vroeger niet alleen iets is geweest van het moesten we leren. En het is niet meegegaan, maar dat het daadwerkelijk als bagage is meegegaan in levens van mensen. Zo van, als je dan toch moest leren, dan zitten wel hele kostbare antwoorden in. Bij drie prachtige uiteenzettingen willen we vanmiddag stilstaan, zoals die vraag en antwoord 49 worden aangereikt. En misschien dat de beamer het begin van die vraag en antwoord 49 nog even kan tonen ook op het scherm. Allereerst lezen we dan in antwoord 49 van de catechismus: Jezus is in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn vader. Zoals dat op een andere manier vertolkt op een andere editie van de catechismus in de beknopte versie zoals we die vanmiddag hebben gelezen. Kortweg samengevat, hij is onze voorspraak bij zijn vader in de hemel. Dat allereerst wordt ons geleerd. Jezus is niet zomaar weggegaan, zoals wij straks naar de dienst weer de deur uitgaan hier van de kerk. We groeten elkaar misschien nog tot volgende week misschien, of tot een andere bijeenkomst in de week. Hemelvaart is niet zomaar iets wat heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Nee, het is geschiedenis met een blijvende betekenis. Dat wil de Bijbel ons leren, ons laten zien. Want daar in de hemel is Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. Ik moest denken, de meesten zullen wel weten, met Prinsjesdag
Neem de koning en de koningin voorheen plaats in de ridderzaal in Den Haag. Sinds de verbouwing van de Binnenhof in plaats van de, is uitgeweken naar een andere locatie. Maar dan zie je al twee grote stoelen tronen voor in die zaal staan. Wil je je voorstellen, als Jezus gezeten is aan de rechterhand, dat Jezus is gaan zitten, fysiek in zo'n grote stoel, op zo'n troon. Maar dat klinkt veel meer dan dat. Jezus is Gods rechterhand. En wat bedoelt, hij is de uitvoerende macht. En zo sluit Matthäus evangelie ook af. Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt, mij is gegeven alle macht in hemel op de aarde. Er wordt geregeerd naar de hemel door de Heer Jezus. Wie het hier op aarde ook voor het zeggen lijkt te hebben. Hemelvaartsdag zet ons als gemeente van Jezus Christus stil. Bij wie het werkelijk voor het zeggen heeft. Dat beleiden we. Daar mogen we ons aan vasthouden. En soms is dat tegen beter weten in. Of we zien er zo weinig van. En dat zijn niet alleen maar woorden die vandaag naar boven kunnen komen. Als je het nieuws volgt. Iets dergelijks. Komen we bijvoorbeeld ook in Hebreeënbrief tegen hoofdstuk 2. Nu zie mij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Soms zie je nog niet dat Jezus de macht heeft in een wereld om ons heen. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar de catechismus gaat verder. Als het zegt, hij is een pleitbezorger. Hij is een voorspraak. De parakleet. Zo lezen we bij Johannes in zijn evangelie. En ook in de brief die we gelezen hebben. Het Griekse woord dat wij in ons taalgebruik beter kennen als advocaat. De erbij geroepene betekent dat. We lazen in Johannes 2 vers 1. Die prachtige woorden. Die warme woorden. Mijn kinderen. Ik schrijf u deze dingen. Opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, weet dan goed, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Johannes roept daar zijn lezers op, dus allereerst om vooral niet te zondigen. Om in het licht te leven, om met God te leven. Belangrijk. Een oproep die we kennen. Die we vanuit het evangelie te horen krijgen. En tegelijkertijd is die zo reëel. Als wij gezondigd hebben. Als we de fout in zijn gegaan. En dan is het niet gemakshalve. Zo van iedereen maakt wel eens een foutje. Of het is allemaal niet zo erg, want we hebben toch een voorspraak. God vergeeft toch wel. Nee, niet op zo'n manier. Tegelijkertijd is Johannes zich bewust. En dat schrijft hij ook. Als we zeggen dat we geen zonde hebben. Of als we zeggen dat we niet gezondigd hebben. Het zit in onze zondige aard. En Johannes zal zijn hoorders gekend hebben. Aan wie die brief schreef. Misschien dat hij ze concreet voor oog. Misschien ook wel de worstelingen. Misschien werd het hem wel gezegd. Het Heer Jezus te willen volgen. En hoe herkenbaar kan het zijn? Misschien ook in uw of in jouw leven. Misschien hier ooit of elders belijdenis gedaan. Van harte uitgesproken. Ik wil de Heer Jezus volgen. Maar toch. Onderuit gegaan. Eigen wegen. En dan staan we schuldig voor God. Dan kunnen we voor God niet bestaan. Daar komt zonde op neer. En dan is het de grote tegenstander. De Satan die ons er
me al te zeer aan wil herinneren. Die ons aanklaagt. En gelijk heeft hij. Want we zijn niet gehoorzaam geweest. In onze zonde. In ons ongeloof. In onze tekort. En dan zegt Johannes. En dat is dan helemaal in het verlengde van hemelvaart. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Iemand die voor ons instaat. Die het voor ons opneemt. Met zijn volbracht werk. Met zijn vergoten bloed. Met zijn volkomen gerechtigheid. Dan is het niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Nee, het is zijn offer dat mij vrijpleit. Hij is de vaste rots van ons behoud. En op die middelaar wijst Johannes in zijn brief. Nogmaals aan mensen zoals wij zijn. Levend in een heel andere tijd en cultuur, maar mensen zoals wij zijn. Met onze fouten en gebreken. Zijn op zondags gekleed en tegelijkertijd. Je zou eens moeten weten zoals we hier zitten. En nogmaals, ik verwacht zo dat het niet een abstracte brief is geweest die Johannes al zijn lezers gekend hebben. De verhalen erachter en wat ze meedroeg. Weet, de schuld is betaald. De weg is geopend. De Vader is verzoend. Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus? Nou, gemeente, wat mag dat veel betekenen voor mensen die worstelen met hun schuld? Wanneer u misschien bij uzelf denkt, het lukt mij niet. Ik kom er maar niet. Zeg Johannes, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Bij hem moet je zijn. Wat is het een troost voor mensen die zichzelf zo tegenvallen? Telkens opnieuw de fout in. Ondanks alle goede voornemens. Ondanks ons hartelijke voornemen om tegen de oude natuur te strijden. Dan weer. Dan horen we Johannes zeggen, kijk naar Jezus, onze voorspraak. Ja, want het trouwst is het voor mensen die zelf geen woorden vinden om te bidden. Daarmee misschien ook worstelen. Hoe zouden we bij God kunnen komen? Gemeente, ons behoud rust niet op de kracht van ons geloof, maar op de trouw van onze hemelse hoge priester. Hij die de hemel is doorgegaan, die zijn eigen leven gegeven heeft. Dat allereerst. Ten tweede, zo vervolgt dan de catechismus, hebben wij in de Heer Jezus ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand. Dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En in de eenvoudige versie, zoals we die vanmiddag hebben gelezen, staat er: Jezus, hij is met zijn lichaam in de hemel. En daarom weten we zeker dat hij ons ook tot zich zal nemen. Er zit een bepaalde diepere gedachte achter. Christus nam onze menselijke natuur mee de hemel binnen. En in zekere zin wordt daarmee teruggegrepen op, zeg maar, de kerstgeschiedenis. Toen Jezus mens is geworden. Toen hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi in hoofdstuk 2. Hij heeft zichzelf vernederd. En hij die de gestalte van God had. Hij is mens geworden. Hij heeft zich niet te groot gevonden om mens te worden. Maar is één van ons
geworden. En op zo'n manier is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Zo zagen we hem gaan. Zullen de leerlingen tegen elkaar gezegd hebben. Als mens die lichamelijk opvoer naar de hemel. Wat we daarbij precies moeten voorstellen. Daarover kun je denk ik urenlang met elkaar speculeren, van gedachten wisselen. In een tijd van ruimtevaart, waarbij we weten hoe onmetelijk het heelal is, kunnen we ons er mogelijk moeilijk een voorstelling van maken. En hoe dan ook, bij de hemelvaart ging het wel om een verheerlijkt opstandingslichaam. Een lichaam dat Jezus ontvangen had na zijn opstanding uit de dood. Nu omdat hij zo naar de hemel is gegaan, is die lichamelijkheid als het ware, zo zegt de catechismus, een voorschot. Een voorschot die zekerheid geeft, omdat Christus zo in de hemel het bewijs is dat zijn volk eenmaal zal volken. En dat beeld van dat lichaam komen we op andere plaatsen in de Bijbel ook tegen. Ook in het Nieuw Testament. Als wordt teruggegrepen op het beeld van de gemeente als het lichaam en Jezus Christus als het hoofd. En zoals ons hoofd ons lichaam aanstuurt in ons denken, in ons handelen. Zo zou je kunnen zeggen, zo stuurt Jezus Christus de gemeente aan. In al haar diversiteit. Met alle verschillende leden en lichaamsdelen. Je zou kunnen zeggen, met hemelvaart denken we aan dat het hoofd alvast in de hemel is. En dat is de garantie dat het lichaam eenmaal zal volgen. Zo zou hij eenmaal de leden tot zich nemen. Als Jezus de Johannes-evangelie elders al zei, ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, dan zal ik weer komen. Om jullie tot mij te nemen. Zodat jullie ook zullen zijn waar ik ben. En uit onze kant bezien, wij hebben ons vlees in de hemel. Als een garantie dat een ieder die bij hem hoort, hem eenmaal zal volgen achter Jezus aan. Hij is het hoofd. Wij, deel van de gemeente, zijn gemeente, zijn het lichaam. De gemeente heeft nog meer betekenis. Bijvoorbeeld ook in ons natuurlijk bestaan. Waarbij ons lichaam, onze aardse natuur, ouder wordt. Waarbij we met ziekte te maken kunnen krijgen. Waarbij we zwak zijn, sterfelijk. En zeker onder die omstandigheden kan het zijn dat je daarmee worstelt. Als het allemaal zo anders gaat in het leven. En op hoeveel plaatsen in de gemeente vindt het ook niet plaats. Wordt het ook gedeeld. In de voorbeden. Als we voor zieken bidden. Als we denken aan hen die in de avond van het leven verkeren. Wat hebben we aan de hemelvaart van Christus? Nou, met dat Jezus met zijn lichaam in de hemel is, zullen wij eenmaal met een verheerlijk lichaam bij hem zijn. We geloven dat niet alleen de ziel gered wordt en behouden wordt. Maar ook het lichaam zal eenmaal worden opgewekt. En dan ten derde horen we in antwoord 49 van de catechismus dat Jezus als de opgevaren heiland van zijn kant ons zijn geest als onderpand zet. Wiens kracht wij zoeken wat boven is. Daar waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Of
De versie zoals we die vanmiddag hebben gelezen met het catechismus. Hij zendt ons zijn geest tot een onderpand. Door de kracht van de geest zoeken we de dingen die boven zijn. Daar waar Christus zit aan de rechterhand van God. En niet de dingen die op de aarde zijn. De betekenis van hemelvaart heeft niet alleen met de toekomst te maken. Dat hij als het hoofd al in de hemel is en wij eenmaal mogen volgen. Hemelvaart en Pinksteren horen bij elkaar. Christus ging zijn weg om zijn geest te zenden. En opnieuw wordt er gesproken over een onderpand. Je zou kunnen zeggen over een bepaalde verzekering die hij daarmee geeft. Door de Heilige Geest ontvangen we in het hier en nu al een garantie van Gods toekomst. En deze zogenaamde Wezenzondag verwijst naar de woorden van Jezus uit Johannes 14, vers 18, waar hij tegen zijn leerlingen zei: ik laat jullie niet als wezen achter. Hij geeft hen de belofte van de Heilige Geest. De Geest die in het Pinksteren gekomen is. Wat dus mogelijk geworden is door hemelvaart. Het is die Geest die ons, als leden van zijn lichaam, als gelovigen in de Heer Jezus, bijvoorbeeld leert om te bidden. Die het ons doet zeggen: Abba, Vader. Die ons leert belijden. Het op onze lippen legt. Dat Jezus hier is. Het is die Geest door wie God nabij is. In het hier en nu. En ze worden erop gewezen in het leerboekje. Het is die Geest die ons aardse leven in het hier en nu nieuw maakt. En oproept tot vernieuwing. Door de kracht van de Geest zoeken we de dingen die boven zijn. Daar waar Christus zit aan de rechterhand van God. Niet de dingen die op de aarde zijn. Dat is wat de Heilige Geest wil uitwerken in ons lijf. Je zou kunnen zeggen: de Heilige Geest bindt ons niet, ons hart niet vast aan ons bezit, aan eer en aanzien. Aan wat misschien onze menselijke ogen houvast geeft. En de Heilige Geest is als, je zou bijna zeggen, die vergelijking kunnen maken als een beamer. Als zo'n licht die op een muur projecteert. Als zo'n bouwlamp die iets in het licht stelt. Namelijk de Heer Jezus. Die ons op hem wijst. Om onze houvast bij hem te zoeken. Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus? De gemeente, het leert ons in verwachting te leven. Op die Geest die God gegeven heeft. Zoals de leerlingen van Jezus biddend wachten op die vervulling van de belofte. En naar uitkijken dat God dat waar zou maken. Als gemeente leven wij na Pinksteren. En weten we dat God die belofte heeft waargemaakt. Dat hij zijn geest gegeven heeft. En wat dat betreft lijkt de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, zou je kunnen zeggen, op de tijd waarin wij nu leven. Immers wij zien Jezus niet met onze blote ogen, om het zo maar te zeggen. We komen hem niet fysiek tegen zoals Jezus hier verschillende jaren op aarde heeft doorgebracht. Soms wordt het mogelijk misschien ook wel gezegd. Komt het ook wel in je eigen gedachten naar boven. Waar is die dan? Weet je wat betekent? De hemelvaart van Christus. En dan toegespitst, misschien ook wel, heel concreet, voor de week die voor ons ligt. De week die jij ingaat.
Maar je zou kunnen zeggen, dit betekent het. Dat wij, als wij struikelen in de zonde, als het ons niet lukt om overeind te blijven, dat we niet bij onszelf hoeven te blijven steken, maar we mogen opzien naar hem die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, als onze pleitbezorger in de hemel. Het betekent dat wij, als ons lichaam zwak is, of als we worden geconfronteerd met ziekte, moeite of de dood, dat we ons mogen vasthouden aan de troost. Ons leven eindigt niet hier, want ons hoofd is in de hemel. En als zijn lichaam zullen we eenmaal hem volgen. En dat wij in alle drukte en onrust van het dagelijks leven, dat we niet leven alsof deze wereld het alles is waar het om draait. En dat we bidden om de Heilige Geest die ons hart richt op Christus. En tegelijkertijd, gemeente, spoort het ons vanmiddag ook aan. Juist die aspect waarbij we hebben stilgestaan. In het verlengde van wat we bij Johannes in zijn brief lazen. Namelijk om tegen de zonde te strijden. Want dat we een voorspraak bij de Vader hebben, moet ons niet gemakzuchtig maken. Mijn geliefde kinderen, horen we Johannes zeggen tegen zijn lezers. Horen we vanmiddag ook tot ons. Wink. Ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En die hemelvaart van Jezus spoort ons aan om verder te kijken dan dit aardse leven. Niet dat het hier en nu van geen betekenis zou zijn. Wel degelijk, als een door God gegeven schep. Maar vanuit geloof in de Heer Jezus mogen we verder kijken. In het toekomstperspectief. Dat is een troost. Zeker ook als het tegen zit. Dat is een troost. Als we in al die nieuwsberichten ons de moed wordt ontnomen. Wanneer je met pijn en moeite te maken hebt. Wanneer het zo anders loopt. Tegelijkertijd is het ook een aansporing. Om niet alleen, zou ik zeggen, horizontaal aard te leven. Alsof het alleen maar om het hier en nu zag. Juist als het wel goed gaat in ons leven. Als we zegeningen mogen tellen. Die we misschien niet eens als zegeningen opmerken. We zo gemakkelijk worden weggetrokken van God en zijn bedoelingen. Juist dan horen we. Ook vanuit hemelvaart. Zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus Jezus zit. Aan de rechterhand van de Vader. En gemeente, het is een aansporing. Juist ook in deze dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Om uit te zien. Dat we uitzien en bidden. Naar en om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. De Geest die de Vader beloofd en geschonken heeft.

Ja, gemeente, zeg het maar na. Is dat ook niet de strekking van de geloofsbelijdenis, zoals woorden ons worden aangereikt, op de lippen worden gelegd om mee te spreken? Geloof beleiden is samen spreken met elkaar, zoals we hier vanmiddag bijeen zijn, waarbij we ons verbonden weten met zoveel die ons zijn voorgegaan. Het is het naspreken, ook van wat ons van daaruit is wordt overgeleverd, meegegeven, verbonden met de kerk van alle plaats op het rond van deze aarde. Als we ons geloof hebben beleden, willen we zingen van gezang 399, de versen 1 en 6. Gezang 399, de versen 1 en 6. En ieder van u, van jullie, spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, daar waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

We willen samen, Heere God, dank en onze voorbeden doen. We bidden vanmiddag het GGB gebedskalender voor Namibië, voor theologisch afstandsonderwijs. Wat wordt gecoördineerd door meneer Joram Oudshoorn. Dat Joram terugkomt naar Nederland, draagt hij zijn werk over aan een lokale medewerker. We bidden voor deze nieuwe coördinator dat het onderwijs tot zegen mag zijn voor groei en opbouw van de kerk in Namibië. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, dank dat we tot u mogen komen. Dat u, Heere Jezus, de weg geopend heeft. Dank dat u ons uw geest geschonken hebt. En daar mogen we naar uitzien. Heer, dat om die geest te ontvangen. Heer, en bidden, maak u zelf ruimte in ons leven. Leer ons u te volgen, dat we mogen openstaan om u te ontvangen in ons leven. Heer, het is een voorrecht om samen te komen als gemeente in onze gebeden, ook hier. Wonder met velen die thuis of elders meekijken en luisteren. Heer, om u aan te roepen. Heer, wat hebben we het ook nodig? De ander. Om de ander mee te nemen en meegenomen te worden in die gebeden. Heer, zo snel schiet het erbij in. Heer, dank voor het evangelie. We hebben een voorspraak bij de Vader. U, Heere Jezus, die ervoor uw leven gegeven hebt. Heer, zie zo in genade naar ons om. U die ons kent. Heer, dat wat we naar buiten toe, naar anderen ook laten zien. U die ons hart en leven kent. Ook dat we dat wat we maar al te zeer voor onszelf houden. Heer, leidt u ons. Houdt u ons vast. Heer, we bidden u. Ook voor hen die met de kapotheid van het leven te maken. Ook in de gebrokenheid van het lichaam. Heer, door ouderdom, door ziekte. Heer, ontferm u zich. Houdt u ons vast. Ook dan houden we onze ogen op u gericht. Wilt u ons ondersteunen en erbij zijn dat de gemeente daarin ook een plaats mag zijn van omzien naar elkaar. Van zegen. Heer, bewaar ons ervoor dat we aan u voorbij zouden leven. Ook als morgen weer een nieuwe werkweek misschien begint. Op school, het werk, buiten huis of in huis. Het dagelijks ritme, buiten de zondagen om. Houdt u ons vast. Heer, we bidden voor uw gemeente. Ook op deze plaats. Kerkraad en voorganger. Heer, voor alle die zich inzetten. Bidden voor onze hervormde gemeente, ook hier in Veenendaal. Voor uw kerk. Hier te plaatsen, over het rond van deze aarde. En bijzonder willen we vanmiddag ook bidden voor het werk in Namibië. Ja, daar waar Joram Oudshoorn zijn werk overdraagt. Dat u uw coördinator ook zegenen en het werk dat daar mag gebeuren. Heer, dank voor die verbinding. Heer, met uw kerk over de grenzen heen. U die met uw geest harten van mensen in zoveel verschillende culturen aanraakt. Heer, we leggen het in uw handen neer. Wilt u het verkeerde van deze dienst wegnemen? Het goede zegenen. In Jezus' naam bidden we. Amen. Gemeente, krijgt de gelegenheid uw gave te geven. En daarna de eerste collecte voor Dorcas, project Waterkracht, werd al gezegd, voor het instand houden van de eredienst en voor de wijkactiviteiten. En ook met de uitgang is er de zendingsbus.
Ons slotlied is Psalm 72, de versen 6 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 72, de versen 6 en 7, Nieuw Berijming.

Gemeente, ontvang ze van hier de zegen van de Heer om ook zelf voor anderen tot zegen te kunnen en mogen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijf met u allen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. Stilok Radio, het christelijke geluid in de regio. Wij hebben zojuist geluisterd naar een kerkdienst die kwam vanuit de Nederlands Hervormde Sionskerk aan de Adriaan van Oostadelaan. En waarin voorging dominee M.L.W. Karels. U kunt deze kerkdienst tot 4 weken na vandaag opnieuw beluisteren en dat via de website van Stilok, www.stilok.nl, onder de knop kerkdiensten en vervolgens terugluisteren. Stilok gaat nu door met het programma Middagzon tot 7 uur.

Ik lees u een citaat van Oswald Chambers. Gebed betekent dat we andere mensen gaan leren zien zoals God ze ziet. Onze toewijding als gelovigen houdt in dat we ons identificeren met Gods aandacht voor andermans leven.

Wij zijn aan het einde gekomen van het programma Middagzon. Vanmiddag werd Middagzon gemaakt door Dick Timmerman. Als u het programma nog een keer wilt beluisteren, dan kunt u het hele programma van vanmiddag opnieuw horen via de website van Stilok, www.stilok.nl, onder de knop kerkdiensten en daarna naluisteren, opnieuw beluisteren. Wij ontmoeten u graag weer volgende week zondagmiddag om 16:30 bij Middagzon.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de...
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
5: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
6: Doesn't feel important.

0: Elijah Thomas met zijn nieuwe nummer Feel. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een aantal mooie nieuwe eigentijds christelijke nummers gaan luisteren die deze week zijn uitgekomen, aangevuld met nummers die u al wel zou kunnen kennen. Ik wil van tevoren alvast zeggen, het wordt waarschijnlijk een heel rommelige uitzending. De techniek werkt me hier momenteel heel hard tegen. En ik heb eigenlijk helemaal het programma niet kunnen voorbereiden. Dus waarschijnlijk worden er heel rommelige overgangen komen er tussen nummers. Misschien werken de dingen niet. Daar komen we vanzelf achter. Laten we in ieder geval, ik hou het hoofd in ieder geval cool, probeer ik. En probeer er het beste van te maken met wat nog wel werkt. We gaan in ieder geval gelijk door met het volgende nieuwe nummer. We gaan luisteren naar een nieuw lied van Stephen Stanley, genaamd Never Mine.
1: I have this thing about dying. Pretend I'm not fighting. Keep it inside.

Andrew Rip en Jervis Campbell met een nieuwe nummer, Hold Me Up. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw lied van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied, Looking Down.

Fools Worship met een nieuw nummer, Make Me New. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van, zie, daar gaat het al mis, van After Grace. En we gaan luisteren naar een nieuwe lied, I Found Jesus. Die je niet wil afspelen. Ik hoop dat hij het wel snel gaat doen. Ja.

Ja, zoals u merkt had hij al wat moeite met beginnen met afspelen, maar we hoorden Jeremy Camp met zijn nieuwe lied Reflector over hoe wij het licht dat we van boven mogen ontvangen, we mogen weerkaatsen de wereld in. Vorige week had ik een nieuw album verteld van Grace Graybury, die had van bekende nummers punkversies gemaakt en daar hadden we twee nummers van geluisterd. Dan wil ik deze week weer een aantal nummers van laten horen. Te beginnen met een nummer van Josiah Queen, wat ze heeft gecoverd in de punkversie. Namelijk het lied Dusty Bibles. En daarna mogen we ook luisteren naar een nieuw nummer wat Josiah zelf heeft uitgebracht deze week. Ze gaan nu eerst luisteren naar de punkversie van Josiah Queen met Dusty Bibles door Grace Graber. Hij wil alleen weer niet laden, zie ik. Het wordt een heel lange uitzending op deze manier. Maar ja. Oh.

0: Josiah Quinn met zijn nieuwe nummer Make Heaven Crowded. En ook Four Strength heeft een nieuw nummer uitgebracht afgelopen week. Mogen we ook naar gaan luisteren. Het lied heet Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one.

Daar kwamen we vast bekend voor. Dit was dus de punkversie van het lied van Brandon Lake. Sorry. That's Who I Praise. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Tori Kelly. We mogen van haar gaan luisteren naar haar nieuwe nummer Control. Die er ook weer even over doet om te laden. Voor een wederom een heel lange uitzending. Ik denk dat hij het bijna doet. Ja.

Dat was Gio met zijn nieuwe nummer Here I Am. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van The Uprising. We mogen luisteren naar hun versie van het lied King of Kings.

Ja, u herkende vast dit nummer ook, het nummer Oceans van Hillsong in de punkversie van Grace Graber. Dat is het laatste nummer wat we van dit album gaan luisteren voor deze week. En dan zijn we ook aangekomen bij het laatste nieuwe nummer van deze week. Namelijk een nieuw nummer van Martijn Buwalda. We mogen gaan luisteren naar zijn nummer Bijna Zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Dat de zon opkomt, dat het morgen wordt. Dat je hier nog bent. Een bewijs van God. Ja, eigenlijk als je alles om je heen zo op je in laat werken. Is naar mijn mening in ieder geval eigenlijk wel de enige conclusie die ik kan trekken. Dat er wel een God moet zijn. Het moet toch allemaal ergens vandaan gekomen zijn. Het kan niet zomaar uit het niets begonnen zijn. En ja, in mijn ogen is een God dus zo echt als het maar kan worden. Wat we ook mogen horen in het volgende lied waar we naar gaan luisteren van Wes Schrock. We gaan luisteren naar As Real As It Gets.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Colton Dixon met Devil is a Liar. Welkom bij de tweede helft van het programma. We gaan gaan luisteren naar een mooi aantal nummers dit komende uur. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Unspoken. We gaan luisteren naar een lied We Are the Light.

Hillsong, Young and Free met Love Won't Let Me Down. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van After Grace samen met Tammy Taube. Ga luisteren naar het lied Demons Die Today.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: River Valley Worship met het lied Future. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied Down in My Heart.

Bodhi met God Did. Het volgende lied waar naar gaan luisteren is van onze oosterburen uit Duitsland, de Obros, samen met Lecrae. We gaan luisteren naar het lied Going My Way.

Copperpoint Worship met Lift You Higher. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Love Collide. We gaan luisteren naar een lied Undeniable.

Casting Crowns met het lied Crazy People. Het volgende waar we mogen luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

Dat is dus Roy Tosh en Kate Thompson met Rather Be Lost. Zoals u aan de achtergrond kunt horen, zijn we weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Er zaten een paar, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands, haperingetjes in. De techniek werkte niet helemaal mee vandaag. Maar uiteindelijk is het toch, naar mijn mening in ieder geval, best goed gekomen. Kunnen we bedanken voor het luisteren ook naar de uitzending deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan zal zometeen de afspeellijst bijgewerkt worden die je kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keer terug kunt luisteren. Ik hoop dat het gaat werken, want ik zie dat Spotify momenteel ook een storing heeft of gehad heeft. Dus ik hoop dat dat allemaal gaat werken en anders zorg ik wel dat het zodra alles weer werkt aan hun kant weer helemaal goed komt. En dat u dus alle nummers kunt terugluisteren. En ik wilde volgens mij nog iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Het is heel slecht. Oh ja, als u nog verzoeknummers heeft of andere feedback over het programma, dan kunt u die ook kwijt op dezelfde Instagram pagina thisisliving.stilok. U kunt dan gewoon een privéberichtje sturen of eventueel gewoon een comment achterlaten op een van de posts. En dan zie ik ze waarschijnlijk vanzelf verschijnen.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: hele goede avond, beste luisteraars. Bij binnenkomst in de studio zat ik even stil te genieten van de mooie, rustige orgelmuziek van het vorige programma. Dit uur heb ik weer hele andere muziek voor u. Mijn naam is Henny Mulder en Harro Timmermans laat de muziek voor u afspelen. We luisteren naar Psalm 68. God zij geloofd met diepst ontzag. En daarna Psalm 24. Een arrangement van Frank van Essen.
1: Ja, Henny, ik kom er even tussen met de luisteraars. Luisteraars hoorden mij nu ook. Maar Psalm 68 gaat niet goed, zoals jullie net hoorden. Dus als jij het goed vindt, dan gaan we door met het volgende lied, lied 2.
0: Oh, dat is op dat Psalm, is Psalm 68.
1: Ja, sorry.
0: Klopt. Het ging even niet goed bij Psalm 47, ja, waar de 1800 mannen uit Kartwijk aan het zingen waren. Ja, het maar valt, dat houdt u nog een keer te goed vast.
1: Het valt ook niet mee om 1800 mensen tegelijk te laten zingen.
0: Nee, we hadden het er net over, hè. Ja. Maar goed, we gaan nu naar Nederland, zingt Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag.

Daar zijn we weer. Het ging toch weer niet zoals we gehoopt hadden. U hoorde het lied dat de weg naar je toe komt. Dat was eigenlijk de bedoeling om het op het eind te gaan spelen. We gaan het nog een keer proberen met Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68.

Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Daarom wil ik u graag een stukje uit de Bijbel voorlezen. Waarin Jezus zegt tot zijn discipelen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen. Het staat in de brief van de Handelingen der Apostelen. Het volgende lied is van oorsprong een zondagsschoollied. Het staat in de bundel Liederen voor de gemeentezang, lied 228, op een lichte wolkenwagen. Met daar aansluitend ga ik even kijken, want ik heb wat liederen veranderd. Heer, we kijken omhoog, van Selah.

Een voor velen bekend lied is Kroon hem met gouden kroon. De Heer van liefde, leven en vrede zal uiteindelijk heersen over alles en allen. Opwekking 366 en Majesteit, Koning in eeuwigheid.

volgende lied is Gouden Harpen Ruisen. Lied 720 uit de bundel van Johannes de Heer. Dit wordt gezongen door het jongerenkoor Immanuel uit Urk onder leiding van Jan Quintus Zwart. En daarna een luisterlied, Wederkomst, gezongen door Adora.

Hoe lang nog? Een vraag die ik mijzelf wel eens stel. Hoe lang moet ik nog wachten? Herkent u die vraag? Hoe lang ziet God nog aan dat er zoveel leed is in de wereld? Hoe lang nog, Heere, voor u komt? Maranatha van Nederland zingt.

Helaas zijn er weer dingen met de techniek. Het is zoals het is. We roeien met de riemen die we hebben. Het lied Hoe lang nog voor u komt, heren, dat hebt u dan waarschijnlijk nog te goed. Een andere keer. Het is iets om over na te denken. Waar bent u met uw gedachten over de wederkomst van onze Heer Jezus? Ziet u naar hem uit? Of loopt u liever een blokje om en denkt, voor mij niet, ik heb het hier nog zo goed. Laat zijn hoe het is. We komen zo langzaam richting het einde van het programma. Weet niet hoe dit nog verder gaat verlopen. In ieder geval hoop ik dat u al met al een goede uitzending hebt gehad. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. Komt u dan weer terug? Het is ook terug te luisteren via xon.nu. We sluiten af met een zegenlied dat de weg naar je toe komt. Lied 821. En als er dan nog tijd over is, een Zuid-Afrikaans zegenlied. Met de hartelijke groeten van Harro en van mij, Henny Mulder.

0: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 218. Met op Wii Techniek vanavond Le Grand Monsieur Peter Hofstad.
1: Bonsoir Harry.
0: Ja, wat haal ik mezelf weer aan vanavond, want mijn Frans is ver van ideaal. Maar om alvast een beetje in de vakantiestemming te komen, gaan we toch uw avond vullen met legendarische Franse liedjes. Peter, nous allons commencer.
1: Je ne parle pas français, dat is het enige wat ik kan zeggen.
0: Zullen we dat maar zeggen?
1: Maar ik heb er zin in.
0: We gaan beginnen.

0: Poppies met Nono Rien Ne Chance of zoiets in die hoek, denk ik. Komt uit 1971. De Poppies hebben nooit een cent gezien van hun grote succes, maar werden wel op jonge leeftijd al van platenzaak naar platenzaak gesleept voor signeersessies. Dus als er ooit een lijst gemaakt wordt van de meest uitgemolken artiesten ooit, dan staan zij er zeker in, denk ik. Peter, de vraag om mee te openen. Wel eens in Frankrijk geweest?
1: Vele malen, ja.
0: Vakantie?
1: Vakantie, ook werk. We hadden een kantoor in Parijs. Daar ging ik best wel regelmatig naartoe. Lekker met de trein. Met de Thalys was dat dan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is de extra snelle trein, geloof ik.
1: Ja, dat is een... Dan ga je echt wel... De wereld gaat aan je voorbij, ja. Maar ja. Frankrijk, ik vind het een enorm mooi land. En ook een keer aan de kust geweest. En in het zuiden, de Côte d'Azur... Het is echt wel een heel geweldig mooi land. Flauw is dan om te zeggen van ja, jammer dat al die Fransen er wonen.
0: Ja, maar, ik wou net zeggen. Maar, dat,
1: nee, dat zal ik dan niet zeggen. Ik bedoel, maar het is wel een beetje ze hebben een stugge kijk op vreemdelingen, wellicht een beetje. Dus je komt er niet zomaar tussen, zeg maar.
0: Nee, ook niet als mede-Europeaan. Zeg.
1: Nee. En ik ben best wel iemand die praat met iedereen. Eigenlijk altijd overal. En ze praat ook met mij. Maar in Frankrijk heb je dat niet.
0: Nee. Het is wel al een beetje het... Het gaat al een beetje richting dat... Tranquilo zeggen we dan in een hele andere taal. Maar het is een warm land. Dus het gaat er ook allemaal wel wat gemoedelijker. Hè? Het is niet van op de klok en heel precies. Het is ook wel een beetje borrelen en zo. En misschien wat later eten samen.
1: Nou, dat is wel, dat trekt me ook wel aan. Dat is wel gaaf. Ja. Maar ik ben dan ook voor mijn werk geweest. En ja, dan is het, als je meerdere mensen... En je moet dan... Een team ergens werkzaamheden laten verrichten en die kennen elkaar niet of die zijn van verschillende bedrijven. Painstaking is dat in Frankrijk. Dat is echt lastig om dat daar de duidelijke lijnen te krijgen, want ze gaan hun eigen gang gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Muzikaal gezien, ik zeg maar zo, Nederland heeft het levenslied, Duitsland heeft de Schlager en Frankrijk heeft het chanson. Het is allemaal een beetje vanuit dezelfde oorsprong, vanuit dezelfde volkse oorsprong, zou ik maar zeggen. Maar het chanson is van die drie wel de meest theatrale, hè? De meest...
1: Het
0: komt het diepst uit de ziel.
1: Ook best, zeg maar, gedateerd al wel.
0: Ja.
1: Omdat de Piaf's en degene die ook zo meteen voorbij horen komen. Dat is toch al van een aantal tientallen jaren geleden. Dat zijn wel klassiekers. En zie je niet meer terug in het hedendaagse radiobeeld van Frankrijk. Het is echt met de tijd meegegaan.
0: Nou, je zei het al, we gaan maar eens eventjes beginnen, ook gewoon aftikken. Met die melancholieke en doorleefde verhalen die bijna als kleinkunst gebracht werden. Het chanson, het Franse chanson. Sinds Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps van de Snollebollekers het publiek aan de hand hebben genomen om ze wegwijs te maken in de wereld van het chanson, weten we meer en meer mensen hoe mooi die liedjes zijn. Want al ken je geen woord Frans, je voelt door de doorleefde, intense manier van zingen gelijk welk gevoel erachter schuil gaat. Zoals een van de allergrootste ooit, Edith Piaf, als ze zingt dat ze nergens spijt van heeft. Hier is ze met Non, je regrette, yeah.

0: bijna zonde om er doorheen te praten, zo mooi. Jacques Brel, ne me quitte pas. Het is een ongelooflijk groot icoon van het chanson. En in dit geval is het een Franstalige Belg, die overigens ook in het Nederlands kon zingen, maar dan wel met een heel zwaar accent. In het Nederlands werd dit nummer Laat me niet alleen. En als je ooit maar twee nummers mag uitkiezen om aan iemand uit te leggen wat nou precies het chanson is, dan moeten het volgens mij deze twee zijn. Ne me quitte pas en Edith Piaf met Non, je regrette rien. En ik probeer het echt zo goed mogelijk te doen in het Frans. Als het niet klopt, vergeef het me maar. Vanavond kunnen we veel meer dan twee nummers gebruiken als het gaat over chanson. Toen Matthijs van Nieuwkerk stopte met De Wereld Draait Door, zong André van Duin het volgende liedje voor hem.
1: Had hij hem ook niet zelf vertaald?
0: Volgens mij ook.
1: Ja.
0: En zo leerde het grote publiek, denk ik, deze parel ook kennen. Van alweer zo'n legende. Hier is Charles Aznavour met La Bohème.
1: Dan pakken we even een andere
0: ja?
1: andere platform, want dit

0: Als u dacht dat My Way een Amerikaans nummer was gemaakt voor en groot gemaakt door Frank Sinatra, dan zit u ernaast. Hij heeft het wel groot gemaakt, maar het was gewoon een vertaalde cover van het nummer van Claude François, Comme d'habitude uit 1967.
1: Ik vind ook wel Claude François ook wel de meest Franse naam die
0: je kunt verzinnen, ja. Helemaal. Ik heb het in de Elvis-uitzending, lieve luisteraars, met WJ al gezegd. Ieder land had of heeft zijn eigen Elvis. In Frankrijk was dat Johnny Hallyday. Net als bij ons Rob de Nijs was vooral het imago rock'n'roll, maar was de muziek die hij maakte diep geworteld in de muziek van eigen land. En in het geval van Hallyday dus het chanson. En dat blijkt misschien nog wel het meest met de hit die Hallyday scoorde in Frankrijk en daarbuiten in 2002, op bijna 60-jarige leeftijd. Hier is Johnny Hallyday met Marie.

0: 1973, Serge Lama, Je suis malade. En in 2021 vallen zangeres Bel Perez en Carsou elkaar in tranen in de armen na het zingen van dit nummer als duet in het programma De Beste Zangers.
1: Dat was echt fantastisch hoor. Ja. Daar zat zoveel pijn in, dat kwam uit de tenen. En die hebben wel wat ze daar verwoorden. Echt best wel een stukje van zichzelf laten zien. Ja. Wat een pijn zat daar diep in.
0: Heel Nederland had het er ook over daarna. Over dat moment in dat programma. En weer is er dus kennelijk een tv-programma nodig om de casual Nederlander erop te wijzen hoe prachtig soms het Franse chanson kan zijn. Veel Franse chansons raken bij ons bekend namelijk doordat er Nederlandse versies van verschijnen. Zo scoorde Paul de Leeuw ooit met een versie van het volgende nummer. Hier is Michel Fugain en Le Big Bazaar met Une Belle Histoire.

0: Nathalie uit 1964. Ja, ook in Frankrijk sijpelt de pop- en rockrevolutie van de jaren 60 en 70 gewoon door. En zo krijg je nummers die misschien een beetje een mix zijn van het Franse chanson aan de ene kant en die populaire hippie muziek uit Amerika. Zoals met dit nummer van Gilbert Bécaud. Die over de onmogelijke liefde voor een Russische dame in de Koude Oorlog. Nog zo'n typische Franse jaren 60 hit. Met een voor mij volledig onuitspreekbare titel. Maar schrap, zet jezelf alvast schrap, want ik ga het wel proberen zometeen. Maar ik denk dat iedereen dit deuntje absoluut wel kent. De uitvoerend artiest is Jacques Dutronc. En het is Il est Inc. Heur Paris Zavai of zoiets.
1: Ik vind het een hele goede poging, Harry.
0: Ja, hè? Laat maar draaien. Dan horen we wel wat het is.

0: Ja, een nummer met een echte hippie vibe. Nicoletta met Mami Blue.
1: Ik zou wel willen weten hoe je in het Frans Tjemig tot Pijmig zegt. Als Koos Koets zo. Dat past dit bij, denk ik.
0: Ja, oké. Ja, het is een nummer wat best vaak gecoverd is, maar dit is het origineel. En we zijn inmiddels een beetje meer in de populaire muziek beland. En daar gaan we straks in het tweede uur nog veel verder in door. Ik ga u zelfs nog een Frans punknummer laten horen. Dan bent u alvast gewaarschuwd. Dus we gaan muzikaal gezien straks ook weer alle kanten op. Maar eerst even, Peter. Jij zei net, Frans is ook niet mijn ding. Maar het is ver voorbij mijn Frans kunnen. Ik heb het nooit gehad op school. Ik heb mbo gedaan. Hier de lagere landbouwschool.
1: Ja.
0: Ja, daar was Frans geen verplicht vak.
1: Nee, Duits wel, denk ik.
0: Nee, ook niet.
1: Ook niet?
0: Alleen Engels en Nederlands hebben wij gehad.
1: Ja,
0: nee. Dat beetje Frans wat jij wel kent. Is dat dan puur vanuit het werken dat je dat opgedaan hebt?
1: Ja, vooral wel. En dat is ook dat je drinken kan bestellen. Ik had 13 landen waar ik heen ging.
0: Dus je kent in 13 talen bier.
1: Ik denk wel 25 talen kan ik bier bestellen, ja.
0: Maar, want ik vind Frans ook het is een hele zangerige taal. We zijn net, het is ook een hele erotische taal.
1: Dat vind ik ook. Als een vrouw
0: wordt vaak gezegd, hè?
1: Nee, als een vrouw Frans spreekt, dat is echt, arousing.
0: Ja. Erotiek.
1: Maar dat vind ik eigenlijk ook wel van Nijmeegs. Een vrouw, dat vind ik ook. En als een man dat spreekt, daar heb ik dan even helemaal niks mee. Dus vind ik dat zeg maar een beetje te aanstellerig. Maar dat
0: Duits is een harde taal. Die komt ook
1: een hele mooie taal als je Duits leest. Dan is dat ook een hele mooie taal. Ja.
0: Het is een beetje, maar ja, goed. Mensen, vergeef mij. Ik heb nooit iets met Frans hoeven doen. Pas toen ik Franse titels ging uitzoeken voor de radio, moest ik wat met Frans doen. Dus ik prop dat maar allemaal in één uitzending. En dan ben ik er ook gelijk weer een hele tijd vanaf.
1: Zeg. Ja, maar zo, als je een heel klein beetje kennis van Frans taal hebt, dan is het volgende nummer, is zeg maar wat ze dan basisschool Frans noemen.
0: Nou, en dat weet ik dus wel, maar dat ga ik dan zometeen even uitleggen. Dan zeg ik alvast wat het nummer is. Le Lac Majeur, en dat is het Grote Meer. En op een of andere manier, ja, dat komt denk ik ook omdat het nummer een heel bekend nummer is. En je dan op een gegeven moment ergens al de uitleg leest over waar het over gaat. En dat betekent, dat is er een beetje in blijven hangen. Kijk, en ik ben natuurlijk ook wel goed in de Franse woorden die wij hier hebben overgenomen. Hè? Trottoir, abattoir, wat hebben we nog meer? Le vacherie, zei ik. De lachende koe. Maar dat kwam van de kaas, dat ik dat weet. Dat soort dingen zijn wel blijven hangen, zeg maar. En hier is ooit een keertje ergens, denk ik, in een popkrant of zo, in een blaadje, is uitgelegd waar het nummer over gaat. En zodoende weet ik nog steeds, Le Lac Majeur betekent het Grote Meer. Nou, wat ik al zei, straks gaan we nog veel meer Franse muziek. Ga ik nog veel meer struikelen over de teksten en over de titels. Maar dat gaat helemaal goed komen. En we gaan ook de modernere hits draaien. Maar eerst gaan we er dus dit uur uit met een nummer waar ik denk dat theatrale wat de Fransen hebben zo goed naar voren komt. En ik moet zeggen, die zanger Mort Schumann, die heeft ook wel iets weg van qua stem van Demis Roussos, vind ik. Het nummer gaat over de Russische vrijdenker Mikhail Bakunin. En dat hoef ik niet op zijn Frans uit te spreken, want het is een Rus. Die op 13 juli 1874 vuurwerk afgestoken zou hebben als een eerbetoon aan zijn vrouw. Aan het Lago Maggiore. Oftewel, Lac Majeur in het Frans. En Lago Maggiore is het dan in het?
1: Dat is gewoon Italiaans.
0: In het Italiaans, het Grote Meer in het Italiaans. We doen een stukje taalles vandaag.
1: Ja. En ook toch, ik ga verder, sorry.
0: Ja, nee, zeg het maar.
1: Nou ja, omdat het dan ook op de grens van Zwitserland ligt.
0: Ja, maar in het Zwitsers weet ik het dan weer niet. Maar dat zal wel, dat is Grossen Meer zijn dan. Of zoiets,
1: ja, precies.
0: Denk ik. Een groot meer op de grens van Italië met Zwitserland. Radiostations wilden dit nummer vanwege de lengte van bijna 5,5 minuut eigenlijk niet draaien. Maar na vele verzoeken van luisteraars konden ze er niet meer omheen. En zo heb ik ooit geleerd via dit nummer dat Le Lac Majeur het grote meer betekent. Geniet nog even en zien straks terug.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michel Sardou. Le Lac du Connemara. Uit 1981. En wie whisky drinkt, en overigens ook wie net het eind van het vorige uur geluisterd heeft, die weet het. Dit Franse liedje gaat over Ierland, want Connemara is een streek daar met ruige en barre omstandigheden. En het gaat in het bijzonder over een meer, want we weten dat Lac meer is in het Frans. Dus het gaat over een meer ergens in de streek Connemara in Ierland. En precies daar, in die omgeving, beschrijft Sardou een lokaal bruiloftsfeest. En het levert een fenomenaal en monumentaal nummer op. Want dit is toch echt wel een klassieker. En Peter, ik meen in een nummer als dit nog kleine flarden te horen dat ook Sardou ooit groot geworden is met chansons. Er zit iets vertellends in, er zit iets...
1: Ja, hier zit ook wel iets bombastisch in. Hè? Dit is een, er zitten echt orkesten met grote cymbals. Het is echt ook naar een apotheose toe werkend. Het lijkt wel een beetje filmmuziek.
0: Ja. Ja. Maar vind je dat er sowieso in de Franse muziek zijn daar nog over het algemeen sporen terug te vinden van het chanson?
1: Nou, ik denk dat je wel Franse zenders hebt, maar niet dat ik daar naar geluisterd heb, maar het is vooral nu echt moderne muziek. Het is chanson, is een beetje van de baan. Het wordt nu bijna altijd gerapt of een, dat is waar denk ik 90% van de Franse top 40 uit bestaat op dit moment. En ik denk dat je ook nog wel oude zenders hebt, zoals je ook in Nederland hebt, met die de constant de smartlappen draaien. En dat aantal, het daar een beetje mee vergeleken kan worden.
0: En een aantal artiesten zal het ook nog wel steeds, zoals wij ook nog deze artiesten hebben die zich om het levenslied bekommeren, zullen er ook in Frankrijk artiesten zijn die zich nog steeds iets doen met het chanson.
1: Op bazaars optreden en...
0: Het genre levend houden, zeg maar. Want er wordt ook nog steeds levenslied, er wordt ook nog steeds slagers.
1: Zeker. Ik denk dat de markt voor slagers en het levenslied en chanson hier in Nederland denk ik veel groter is dan daar, denk ik.
0: Ja. Maar het blijft mooi om af en toe eens te duiken in hoe een land omgaat met zijn eigen muziekcultuur. Ik zeg het al. Ik denk zelf dat ik af en toe nog wel eens flarden hoor van stukjes chanson. En ik wil dat een beetje gaan aantonen door vanaf hier een beetje chronologisch door de Franse hits heen te manoeuvreren. Françoise Hardy, die is in Frankrijk net zo groot als haar evenknie Brigitte Bardot. Dus zowel als zangeres als actrice. In Europa scoort ze vooral met een nummer wat Serge Gainsbourg voor haar geschreven heeft. Hier is Françoise Hardy met Comment te dire adieu.

0: ineens zo warm geworden in de studio, Peter, of ligt dat aan mij?
1: Ik durf echt te zeggen dat toch de airco uitgeschakeld is.
0: Oh, dan is dat het.
1: Dat lag het aan.
0: Dan houden we het daarop. Het is misschien wel het meest controversiële nummer ooit wat uit Frankrijk komt. Serge Gainsbourg is zanger, dichter, componist, acteur en regisseur. En in 1967 heeft hij een kortstondige verhouding met Brigitte Bardot. Het is ook de bedoeling dat hij het nummer met haar gaat opnemen. Maar in 1968 leert hij bij de opnames van een film de actrice Jane Birkin kennen. En met haar blijft hij tot 1980 samen. En met haar neemt hij ook dit nummer, Je t'aime, moi non plus.

0: Oh. Kijk.
1: Maar laat het duidelijk zijn, Frans is ook de taal van de liefde en van de erotiek. De jaren 70, lieve luisteraars, vragen aan de muziekmakers dat ze hun nummers vooral dansbaar maken. Want pop en disco, dat is de standaard. Pierre Grosjean weet dat universele popgevoel goed aan te spreken met zijn nummer Lady Lay. Hier is die.

0: Grace Jones, La Vie en Rose. En dat is de originele versie, zoals die volgens mij op het album staat in ieder geval. Die is iets van ruim 6 minuten, iets in die hoek. En dit was de kortere versie. De
1: radio-edit.
0: De radio-edit, ja. Single versie, hoe je het noemen wil. Dit was in 1977. Grace Jones was inmiddels een grootheid in de disco scene. Grace Jones was zelf natuurlijk geen Franse artieste. En een deel van het nummer is ook eigenlijk in het Engels. Maar op de hoogtepunt van de disco-rage, de disco-vibe, besluit zij om naar een nummer te gaan wat ooit groot geworden is in de versie van Edith Piaf. En ze maakt er een hele grote wereldhit van eind jaren 70. En ze staat ook op jouw netvlies, weet ik, Peter. Want in jouw uitzending die je had, Peter's Night, ja, waarin je de nummers die jij heel erg mooi vindt hebt uitgelicht, ging het ook over Grace Jones.
1: Ja, maar dat is ook, kijk, ook de muziek. Vooral de muziek die in mijn herinnering zit, maar ook het is een origineel van een mens. En dat vond ik heel erg gaaf. Wat je nu, Lady Gaga met zo'n bloedjurk. En dat wordt dan weer. Dat deed zij in 76 al. Ja, precies hetzelfde. Ik bedoel, het is. Zij is daar in ieder een Madonna en een Lady Gaga in voorgegaan,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja. Ja, en het was een paradijsvogel. En ze speelde net zo makkelijk in een film met Arnold Schwarzenegger, een Conan-film.
1: En James Bond.
0: James Bond-film.
1: Als Mayday, ja.
0: Maar ze zingt dit ook wel echt heel erg mooi. En zo is het Franse chanson dus ineens in het disco-tijdperk een hit. En dat wilde ik maar eventjes bevestigen.
1: Ja, precies.
0: Ook in 1977 kwam het Franstalig, want dit was 1977, Grace Jones. Maar ook in 1977 kwam het Franstalige antwoord op de punkrage van die tijd. En punk was eigenlijk ook weer het antwoord op de discorage. Maar voor dat antwoord, dat Franstalige antwoord, was wel een Belg nodig. Roger Alain François Jouret ging in de showbusiness door het leven als Plastique Bertrand. En met de slogan alles is prima voor mij, maar dan in het Frans, scoorde hij een flinke hit bij de opstandige Nederlandse punkjeugd. Hier is Plastique Bertrand met Saint Plan pour moi.

0: טריו, Amoureux Solitaire. Ja, met Leo zijn we in de popjaren 80 beland.
1: Ik had toch wel even een dingetje. Ik had hier toch wel een urbanus gevoel bij, hoor. Even ja? Van, er zit een hat en tat onder de noten, goddamme. Dat zit er ook in, hè? Ik ja, kreeg dat niet uit mijn hoofd, sorry.
0: België, Frans, het ligt ook allemaal dicht bij elkaar. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Wat zei ik? Jaren 80 beland. Het nummer komt ook precies uit de jaren 80, 1980 namelijk. En elektronica en dansbaarheid doen het gewoon goed op dat moment. In bijna iedere taal eigenlijk. We gaan naar Vanessa Paradis. Die is in ons land wellicht wat bekender door haar relaties met bekende mannen. Lenny Kravitz, die een Engelstalig album met haar maakte. En acteur Johnny Depp, met wie ze 2 kinderen kreeg. Maar in Frankrijk is ze een groots en gevierd zangeres en actrice. Daar kennen ze haar meer van Franstalige liedjes, zoals in ons land. Alleen van het liedje Jo le Taxi. Hier is die.

0: Frans Gall is al bijna 40 jaar oud en heeft al een hele carrière in Frankrijk achter de rug als ze internationaal haar grootste hit scoort. Deze namelijk, Ella Ella. En die komt uit 1987. Let wel, ze was zo groot in Frankrijk dat ze 7 jaar eerder in 1980 al een duet met Elton John had opgenomen. En het nummer is een eerbetoon aan de jazzzangeres Ella Fitzgerald.
1: Dus de jazz met...
0: Met 3 zetjes.
1: 3 zetjes. En in Ella Fitzgerald zit er ook een.
0: Ja. Dus een hele hoop.
1: 4 zetten.
0: We zitten eind jaren 80, begin jaren 90. De dance muziek staat op het punt van doorbreken. En de licht excentrieke Franse Claudie Fritsch-Mentrop meet zichzelf de naam Desiree Less aan. Waarvan ik me afvraag of het niet moet uitspreken als het Engelse desireless. Of meer het Frans klinkende Desiree Less.
1: Ik dacht desireless was het de bedoeling. Maar
0: op zijn Engels.
1: Ik weet het niet meer zeker.
0: Ik weet het ook niet. Ze scoort er in ieder geval een monsterhit in de zomer van 1987. Eén die via nummer 1 posities in Europa en Azië zelfs doorduurt tot in 1988. Hier is Desireless, laten we dat maar ophouden. Desireless met Voyage, Voyage.

0: In 2013 gonst het in heel Europa rondom de Belgische Paul van Haver. Met een Belgische moeder en een Rwandese vader. En zijn vader is in de Rwandese genocide omgekomen. Er is dus amper sprake van een zorgeloze jeugdvorm. Maar hij verwerkt veel door zijn muziek. Als singer-songwriter in de hip-hop scene neemt hij de naam Stromae aan. Wat stratentaal is voor maestro. Er wordt hem een grootse toekomst voorspeld, maar in 2016 neemt hij afstand van de muziek om meer met regisseren bezig te gaan. En net als hij in 2023 een comeback in de muziek lijkt te beginnen, werkt zijn gezondheid tegen en moet hij een hele grote tour cancelen. Wie weet gaan we in de toekomst toch nog wat horen van Stromae, maar hij was in 2013 zo'n beetje de laatste echt mega, mega grote Franse hit. En ik zei net tegen Peter, ook dit heeft een diepere betekenis. Papa, waarom ben je er niet? Hè? Papa, waarom ga je weg? Zoiets.
1: Hij stelde zichzelf als een klein jongetje van papa, waarom ben je weggegaan? Ja. En dat lag natuurlijk niet aan zijn papa, maar... De misselijkmakende zaken in Rwanda in die tijd.
0: Maar dat geeft wel aan dat iets van dat chanson, dat diepere, dat vanuit de ziel, dat beetje dat dramatische, toch wel is blijven bestaan in de Franse muziek.
1: Nou ja, dat is als je dus de taal spreekt, want dat is het punt. Ja, voor de rest klinkt
0: het er maar in. Wrijf het er maar in.
1: Nee, maar dat, ik spreek de taal ook niet. Maar het muziekje klinkt te vrolijk. En te happy. En,
0: ja, dat is misschien dat, een beetje... Ja. Ja, dat mis je van het echte Franse chanson.
1: Ja.
0: Peter, ik zeg tegen jou... Merci beaucoup.
1: Ja, graag gedaan. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Frans.
0: We gaan jou even een tijdje missen bij Appassionata. Want jij gaat lekker op vakantie.
1: Oh yeah.
0: Maar wij gaan elkaar vrijdag nog zien. Want wij zijn momenteel bezig met het opnemen van de uitzendingen in juli. De zomerspecials.
1: The long versions.
0: The long versions. En wij gaan ons vrijdag buigen op de elektronische muziek. Vangelis, Jean-Michel Jarre en dat soort dingen. En dan hebben we ook nog een beetje Frans.
1: Kijk,
0: dan trekken we het Frans nog een beetje door.
1: Het is een goede link, hè?
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan doen we zoiets als vanavond nog een keer. Maar dan met onze oosterburen, Duitsland, als thema. We gaan ze maar zeggen naar de heimat. Of om het helemaal goed te zeggen, Duitsstalige hits in ons land. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met Patrick Bruel. Het origineel van dit nummer stond op zijn album Alors Regarde. Uit 1989.
1: Fantastisch, fantastisch, ja. Goeie keuze.
0: Maar in ons land werd het vooral de live versie die 2 jaar later uitkwam, wat een massieve hit werd. En ik vind het, zeker in die live versie, is dit wat mij betreft het allermooiste Franstalige liedje ooit. Klopt dat?
1: Ik vind het het meesterwerk, ja, ja, zeker.
0: Hier is, ik schreeuw het uit, Patrick Bruel, Casser la Roi.
2: Si ce soir

0: van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.